binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriend.

Prince heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven en 2 agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen 2 Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
2: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaar voor de omgeving van dien.
1: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
3: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
1: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het midden van het land is de eerste dagelijkse file ontstaan. En dat is op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met een kleine 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

En Kaoma met Lambada. De heupjes weer los. Je hebt de ochtendgymnastiek weer gehad. Ja, we kunnen de woensdagmorgen goed beginnen. Ja, goedemorgen. Het is alweer woensdagmorgen, het midden van de week. Het is vandaag de 2e van de septembermaand. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere muziek op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Loe FM. En wat gaan we zowel deze morgen doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender staat er weer klaar. Dus dat betreft, dan staat alles weer klaar. Mooie muziek in de playlist. We gaan gewoon beginnen.

Year of Decisions, een plaat van The Three Degrees uit 1974. En daarvoor een plaat van ABBA, ook uit 1974. Waterloo was de plaat getiteld. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 2e van de septembermaand. En vandaag de internationale dag van de kokosnoot.

0: Goud van Oud. Goud van Oud.
1: Goud van Oud en hits in je eigen taal.
2: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Every Time You Go Away in plaats van Paul Young. En daarvoor de plaat van Electronic System uit 1973, een instrumentale plaat. Een kokernut was de plaat getiteld. Ja, vandaag de dag van de kokosnoot, hè? Vandaar dus die plaat. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Dan staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Minke. Minke Bisschops is een Nederlandse atlete. Is vandaag 24 jaar geworden. En Tim Beumers is een Nederlandse rapper. Is vandaag 51 jaar geworden. En Rutje Kot, een Surinaamse Nederlandse zangeres. Rutje Kot is vandaag 66 jaar geworden. En Esther Oosterbeek, een Nederlandse voormalige zangeres van de Dolly Dots, is vandaag alweer 67 jaar geworden. Nou, we gaan een plaat draaien van Rutje Kot en ook een plaat van de Dolly Dots.

0: We Believe in Love, een plaat van de Dolly Dots. En een van de zangeressen van de Dolly Dots is vandaag jarig. En dat is Esther Oosterbeek. En Esther is vandaag 67 jaar geworden. En daarvoor hoorde je een plaat van Ruudje Kot. Ruudje Kot is vandaag ook jarig, is vandaag 66 jaar geworden. We gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat te doen. Nou, vanochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. En de buienkans is wat groter in het noorden. En in de zuidelijke helft van het land is het op veel plaatsen droog. En bij een matige zuidwestenwind is het om 9 uur tussen de 15 en 18 graden. Nou, vanmiddag wisselen wolken, opklaringen en enkele buien elkaar af. Voor het hele land geldt het dat het vaker droog is dan dat het regent. Het wordt 19 of 20 graden aan de kust tot ongeveer 22 graden in Limburg. En de zuidwestenwind is op de meeste plaatsen matig van kracht. Aan zee kan het vrij krachtig waaien. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Steve Winwood.

En zo heette de plaat Will You See Unchanged, de plaat van Steve Winwood. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Dan morgen een grijze dag met een windkracht 4 uit het west-zuidwesten. En kans op buien, 4 mm staat erbij. Vrijdag hetzelfde weertype, ook 21 graden met een windkracht 4 uit het west-zuidwesten. Maar dan wel meer kans op neerslag, 11 mm staat erbij. En zaterdag een droge dag, een zonnetje erbij, af en toe bewolking, 19 graden met de windkracht 3 uit het westen. Dan kan weercijfers, vandaag een weercijfer 8, morgen een 7, vrijdag een 6 en zaterdag een weercijfer 9. Tot zover het weer. Ja, de volgende plaat, een plaat van Albert West. Albert West, ja, het is vandaag ook de geboortedag van Albert West. Albert West is geboren op 0209. 1949, dus op deze dag in 1949. Hij is overleden op 4 juni 2015. We gaan een plaat draaien van Albert West. MUZIEK

Welcome to my house in plaats van Left Side. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden. 1975, nadat 5 dagen eerder de zenders uit de Noordernee zijn verwijderd, wordt het beslag op het schip opgeheven. Eigenaar van het schip wordt de Veronica Omroeporganisatie, welke in eerste instantie een zeezendermuseum wil openen op het boord van een voormalige zendschip. Gebeurde in 1975. En wat hebben we nog meer gevonden? 2021. Na 39 jaar brengt de Zweedse band ABBA een nieuw album uit. En een heel ander berichtje uit 2019. Na de flops van RTL Late Night met Humberto Tan en Twan Huis begint Bouw van Erven Dorens met zijn Latest Night Show. Bouw was in 2019 op deze datum. En nog een heel ander berichtje uit 1939. De Citroën-fabriek in Frankrijk. In de Citroën-fabriek in Frankrijk rolt de eerste 2 pk van de band. Was in 1939 op deze datum.

Way of Life. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio. Met natuurlijk Willem van der Belt. Van 12 tot 2 uur Broodjebal. Een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 6 uur de Locomotief. Van 6 tot 7 uur Rondje Politiek. En van 7 tot en met 12 uur de Nedertaler. Met Gerrit van der Linden. De Nederlandstalige hitspier op de radio. Afgewisseld met een andere taler. Ook een polka mag niet ontbreken. Ook een piratenblokje. Dus het wordt weer gezellig bij de Nedertaler vanavond. Met Gerrit van der Linden.

0: Let's Go Dancing in plaats van The Good in the Gang. Straks na 9 uur, dus na dit programma bij Loco FM, weer Mantje van de Radio. En natuurlijk met Willem van den Belt. En wat heeft Willem van den Belt zo wel in zijn programma? Nou, we kijken op de Facebookpagina van Albert Vierhuis. Daar zal het waarschijnlijk wel op staan. Jazeker staat dat daarop. En daar staat op, je hoort weer de mooiste zeezenderhits uit de jaren 60, 70 en 80 bij Mantje van de Radio met Willem van den Belt. En je hoort weer alle schijven voorbij komen van diverse radiostations die toe op de zee lagen, op de Noordzee lagen. En je maakt kans op 2 waardebonnen te waarde van €200 tijdens het koffieuurtje tussen 10 en 11 uur. Nou, wat komt er zowel voorbij als zeezenderschijven? Nou, we pakken eerst deze erbij.
1: Look out! Toetelschijf!
2: Hoera! Ik ben
1: Toetelschijf! Toetelschijf!
0: Hele mooie troetelschijf vandaag. ABBA met Fernando. En wat zou de alarmschijf zijn?
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: The Love Grows. Het is een lighthouse. Ook een hartstikke leuke plaat, hè. Hij zoekt ze wel uit. Hij weet wel wat muziek is, hè. En wat heeft hij nog meer? Dit natuurlijk.

0: Born to be with you. Een plaat van Dave Edmunds. Ook weer zonder lekker gouden oude plaat. We hebben nog één ding te gaan, dat is dit.
1: Mi Amigos Lieveling.
0: Mi Amigos Lieveling. Mañana. Ja, de George Baker selectie, ook weer zo'n leuke plaat. Ik zal niet helemaal draaien, maar straks bij Willem van der Belt hoor je wel helemaal dus dat onder andere dus die schrijven allemaal bij Willem van der Belt bij Mannetje van de Radio. Straks na 9 uur op Loco FM.

Little the Spanic Sailor, we praten van Next One. We gaan nu weer richting 8 uur. Dat betekent alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. We gaan de instrumentale plaat nog wel draaien van deze dag. Ja, we hebben net een kokosnut wel gedraaid, omdat het de dag van de kokosnoot is. Maar we gaan de Shadows ook nog draaien met Wonderful Land. En als opvulling tot aan het nieuws van 8 uur, Phil Collins met Can't Stop Loving You. Maar eerst dus de Shadows.

0: hits uit de 50's.
1: De hits uit de 50's, 60's, 70's en 80's. En
2: de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Elke werkdag bij Dries Smit.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
1: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
3: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
1: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een kleine 10 minuten oponthoud. En de N50 Emmeloord-Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
7: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
8: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

The Promise You Made in plaats van Cock Robin. Wat een lekker begin van tweede uur van de ochtendspits. Dus goedemorgen, welkom terug. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. Qua het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje, allemaal platen met een gitaar erin. Dus die gaan we straks draaien als het laatste blokje. Nou, we gaan beginnen.

The Glory of Love. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Dat is vandaag woensdag. Wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum. Natuurlijk met Bart van Dijk. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot en met 4 uur de muziekcarousel de non-stop hits. Van 4 tot 6 uur de Nederlandstalige hits non-stop. Van 6 tot en met 7 uur met mekaar op pad. Dan vanaf 7 uur tot en met, even kijken tot hoe laat is dat, tot 10 uur tijdloos met Willem Vlieger. Het is een herhaling. En dan vanaf 10 tot en met 12 uur muziekcarousel de non-stop hits weer op de radio bij Lou FM.

Papa Joe, een plaat van de Suite uit 1972. Straks na 12 uur bij Local FM natuurlijk weer Broodjebal met natuurlijk Albert Vierhuis. En wat heeft Albert Vierhuis zowel in zijn programma bij het lunchprogramma? Nou, hij gaat weer met de single top 3 terug naar de top 40 lijsten van september 1978 en 1983 in het lunchpakket. Om 12:30 is dat ABBA met Voedivu. Een nieuwe aflevering met de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. En twee keer een oud Veronica alarmschijf. En om 13:50 de verfkwast top 3. Dat allemaal dus bij Broodjebal. En de douwtrapper, de Hollandse douwtrapper voor deze dag is de Shorts. Of zijn de Shorts met Ze was zo mooi. En dus dat allemaal dus bij Broodjebal. Ja, en het lunchprogramma bij Local FM. Dus met Albert Vierhuis.

0: Silent is golden. We gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat doen. Nou, vanochtend is er vrij veel bewolking en plaatsen komen tot een bui. En de buienkans is wat groter in het noorden. In de zuidelijke helft van het land is het op veel plaatsen droog. En bij een matige zuidwestenwind is het om 9 uur 15 tot 18 graden. Nou, vanmiddag wisselen wolken, opklaringen en enkele buien elkaar af. Voor het hele land geldt dat het vaker droog is dan dat het regent. Het wordt 19 tot 20 graden aan de kust tot ongeveer 22 graden in Limburg. En de zuidwestenwind is op de meeste plaatsen matig van kracht. En aan zee kan het vrij krachtig waaien. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst in plaats van Leo, hier is Run to the Sunshine.

Run to the sunshine. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. En dan morgen, ja, geen sunshine. Een bewolkte dag. Het wordt dan 21 graden met een windkracht 4 uit het west-zuidwesten. En kans om een bui, 4 mm staat erbij. Vrijdag hetzelfde weertype, 21 graden met een windkracht 4 uit het west-zuidwesten. Dus een behoorlijk harde wind. En dan 11 mm neerslag. En zaterdag een droge dag, een zonnetje erbij, af en toe bewolking, 19 graden met een windkracht 3 uit het westen. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 8, morgen een 7, vrijdag een weercijfer 6 en zaterdag een weercijfer 9. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB, maar eerst een plaat van Mick en Casey Kissoen. MUZIEK

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Kootwijk 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A1 Apeldoorn Amsterdam voor Hoevelaken 5 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 7 kilometer met een kleine 10 minuten met extra reistijd. En tenslotte de N50 Emmeloord Zwolle voor Knoopert Hattemerbroek staat 5 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

The Seasons in the Sun, een plaat van Terry en Jackson. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en mini-temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1909, was 5 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in 1903, maar ook in 1911 was 29,2 graden. De langste neerslagduur was in 1951, was 8,5 uur. En de hoogste etmaalsom van de neerslag was in het jaar 1907, was 18 mm. Tot zover de dagrecords. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, allemaal platen met een gitaar erin, zoals John Spencer komt voorbij, maar ook Jan Smit, Johnny Hoes met Thomas Berger. En we beginnen met Henk Wijngaard. MUZIEK

De gitaar stond centraal bij het Hollandse blokje. Ja, Jan Smit met Mijn Gitaar. Ook Johnny Hoes met Thomas Berger met Jantjes Gitaar. En Henk Wijngaard met zijn gitaar en zijn liedjes. Inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze woensdagmorgen. Morgen, donderdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur, straks bij de loco Willem van der Belt. Met natuurlijk, ja, het mannetje van de radio. Nou, Willem van der Belt heeft de boel alweer klaarstaan. Leuke platen in de playlist, dus we gaan er zeker van genieten. En vanmiddag ook weer het lunchprogramma bij Loco FM. Het broodjebal met Albert Vierhuis. En vanavond ook weer de Nedertaler met Gerrit van der Linden. Bij de Lou gaat Bart van Dijk verder met het Muziekmuseum. Nou, Bart heeft de boel ook alweer klaarstaan in de playlist. De bottenschijf staat weer klaar. Ook het poldergoudblokje dus. We gaan er ook zeker van genieten. En vanmiddag ook weer middagmatinee met Jeanette. Ik wens iedereen nog veel luisterplezier bij de beide radiostations. En maar weer tot morgen vroeg. We hebben nog een gitaarplaatje voor je klaarstaan van John Spencer. Een steel gitaar en een glaasje wijn gaan we draaien. Hey, tot morgen.

0: de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
1: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
0: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
2: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
0: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze woensdagochtendspits in het midden van het land. Wat opvalt wel is de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud op de N227 Wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Voor de aansluiting met de A28 staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor

0: meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
1: 105.5. Dit is Blue FM.
2: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

In de ether, op de kabel, DAB Plus en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk. Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Diana Ross samen met haar Supremes en Baby Love. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Week 36 hebben we het dan over de New Diamonds en New Diamond Shining Forever. Ja, gisteren vroeg ik mij al af, wat is precies de familierelatie tussen de New Diamonds en de oude Diamonds? Ik had eigenlijk mijn hoop gevestigd op Willem Vlieger, dat hij mij daar wel over zou berichten, maar ik heb nog niks van Willem Tijdloos Vlieger gehoord, dus ik hou me aanbevolen, Willem. Maar ja, ik kan natuurlijk ook aan Dries Bonen en Henk vragen, want die hebben de New Diamonds nog niet zo lang geleden op vrijdagavond in de show gehad. Ja, ja, inderdaad, op vrijdagavond in de show met Dries en Henk, de New Diamonds. Dus nou ja, anders moet ik die maar even informeren. Maar in ieder geval, het heeft iets te maken met de Blue Diamonds, deze New Diamonds. Nou, het is inmiddels 13 na 9. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij de woensdagaflevering van het Muziekmuseum. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf daarna luisteren. En je luisterde ook vanochtend al tussen 7 en 9 en misschien ook wel afgelopen nacht naar de non-stop muziek. Carousel, want ja, ook 's nachts muziek van de Lou op de radio. Alleen dan wordt de microfoon niet gebruikt, dus vandaar. In ieder geval om 7 uur, dan worden de microfoons weer ingeschakeld. En als eerste is dan altijd aan de beurt collega Dries Smit vanuit de Polderstudio. De muzikale ochtendspits Dries met zijn verhaaltjes en zijn muziekjes. En ja, ook een heerlijke muziekmix. En natuurlijk aan het eind het Hollandse kwartiertje. Ja, gitaarmuziek. Ik denk, wat gaat hij nu dan in dat Hollandse kwartiertje doen? Want ja, ik zat niet naar de computer te kijken wat voor liedjes hij zou gaan draaien. Hij zei, ja, gitaarmuziek. En nou ja, ik denk, nou, dat zal even heftig worden in het Hollandse kwartiertje. Maar het waren liedjes met het woord gitaar in de titel. En daar werd dus ook over gezongen. Dus ja, ik maakte mij al een klein beetje ongerust wat niet nodig was. En dat hoeft bij Dries helemaal niet. Want hij is zelf terdege zich ervan bewust wat er kan op de radio en wat niet kan. Nou, de records kwamen ook weer langs. Kortom, we zijn weer helemaal op de hoogte. Dries en de muzikale ochtendspits elke werkdag. En dat betekent dat hij er ook morgen vroeg tussen 7 en 9 weer is. De krant van vandaag, ja, hij ligt hier voor me. En het is de krant van 2 september 2026. Ja, nog even wennen, nieuwe maand, september. Ja, gisteren ook al begonnen natuurlijk. En dan gisteren, ja, we hebben het er al over gehad. Lijkt er op dit moment nog niet zo op. Ja, misschien een beetje gele bladeren en bladeren die vallen. Maar de herfst is officieel dus voor de weergeleerden. Is die gisteren van start gegaan. En wij wachten nog eventjes tot de 21ste. In ieder geval de voorkant van de krant. Wat staat erop? Zo dadelijk hoor je het. Het uitgebreide weerbericht komt langs tussen 10 en 11 een uurtje poldergoud, verstaanbare liedjes. En dan tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. En dan natuurlijk ook nog van 12 tot 2. Ja ja, ze is er straks weer bij de middagmatinee. De lunch wordt weer opgediend door Jeanette. Wil niet zeggen dat hij gisteren niet smaakte, de lunch met Egbert. Ja, Jeanette was gisteren verhinderd. Betekent ook dat ze het bezoek hier aan de studio van inderdaad Ernst Havenkamp heeft gemist. Want die kwam gisteren op bezoek hier in de studio van Lou FM, de Hans Koman studio. Hij kwam zijn prijs ophalen die hij maandag gewonnen had bij Egbert, bij Van 12 tot 2, de zeezender Vraag. Ging over de Beatles en ja, Ernst die dacht, nou dan ga ik daar maar eens in Elburg kijken. En hij was hier gisteren, alleen toen was je net er niet. Nou ja, via de website heeft ze dus wel een foto van Ernst gezien. Kreeg het idee, foto valt niet tegen. Nou, het is toch jammer, Jeanette, dat je hem niet in het echt meegemaakt hebt. Want ja, hoewel, misschien is het maar beter ook. Want nou ja, hij vertelde Egbert en mij verhalen waarvan ik denk, nou, Ernst. Nou ja, je weet wel waar Abraham de Mosterd haalt. Of haalde. In ieder geval, nou ja, genoeg daarover. In ieder geval straks bij van 12 tot 2. Dan wordt de lunch weer opgediend zoals we dat gewend zijn door Jeanette. Hey, blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

0: De dames van Babe en Never Listen to a Bouzouki Player in twee keer, want ja, de dames die waren eerst al aan het zingen en toen zo ineens was het helemaal weg. Donker hier in de studio. Tenminste, het licht brandde wel, dus geen stroomstoring, maar een update of weet ik wat. In ieder geval twee zwarte rechterschermen en... Nou ja, dus toch even zweetdruppeltjes op het voorhoofd. En dat is al een tijd geleden dat ik dat gehad heb. Dus misschien is dat zo af en toe ook wel eens goed dat dat ook weer komt. Nou ja, vroeger zei ze, dan komt het luie zweet eruit. Maar in ieder geval, ik weet het ook niet. En toen de boel dan eventjes weer opgestart was. Tenminste, eventjes, dat duurt altijd even. En toen, wat schetst mijn verbazing, kreeg ik op het ene scherm www. Wat willen wij weten? En nou ja, misschien had dat er wel mee te maken dat ik een vraag stelde aan Aaron, het bestuurssysteem van de computer hier. En dat vandaar dus wat wij willen weten ineens op mijn scherm kwam. Nou, ik hoop dat we nu weer in de lucht zijn en in de lucht blijven. Tussentijds hebben we ook nog even een stukje van Dean Friedman gehoord. Lydia, en ik heb het idee, alle wijzertjes die gaan nu weer heen en weer. Lampjes die moeten branden, die branden. Lampjes die niet hoeven te branden, die branden niet. Dus wat dat betreft een goede zaak. Alleen, nu is er één probleem. Nu heb ik de krant niet binnen handbereik. Dus ik ga nu eventjes bij de microfoon weg. En ik heb hem hier. Dus vandaar. Nou, laten we maar gewoon net doen alsof er niks gebeurd is. En mocht er wel weer wat gebeuren. Ja, het is 2 september. Heel vaak gebeurt er op de eerste van de maand wat. Tenminste, met heel veel dingen die dan bij een nieuwe maand weer moeten worden opgestart. Maar het is nu de tweede. Dus wat er aan de hand was, ik weet het echt niet. Nou, laten we er maar niet te veel aandacht aan besteden. En nogmaals, ik hoop dat we in de lucht blijven. De krant van de Stentor, tenminste de krant van vandaag, woensdag 2 september 2026. Ja, het kan niet missen. Wild West in Overasselt. Het dorpje Overasselt, vlakbij Nijmegen, hapt naar adem na het ongekende geweld van gisternacht. Een criminele afrekening rond een huis dat vaker doelwit was, resulteerde in een dode bewaker en 2 gewonde agenten. Er zijn 34 verdachten gearresteerd, onder wie Fransen, Belgen, Algerijnen en Nederlanders. Nou, eerst was het misschien nog een beetje verbazingwekkend waarom met zoveel mensen. Ze kwamen met busjes aangejaagd en allemaal kwamen ze uit de busjes waar sommigen met AKG's gewapend waren. Zogenaamde Kalashnikovs. Ja, inderdaad, dat apparaat wat ook de wethouder uit Oldebroek droeg. Alleen niet bij het Wilde West in Overasselt. Hij was ergens anders met de Kalashnikov. Maar ja, voor diegenen die denken, ja, maar waarom met zoveel mensen? Wat was er aan de hand? Nou, de bedoeling was, zo heb ik het begrepen, er moesten heel veel drugs worden opgehaald daar uit een loods. En ze waren dus met busjes en heel veel mensen onderweg. Want ja, ze konden natuurlijk niet gaan rijden met heftrucks of weet ik wat. Was misschien maar 1 heftruck daar voorradig. Dus ja, er moest heel veel gesjouwd worden. En vandaar dus dat ze met zoveel mensen waren. En van die hele koppel zijn er inmiddels 34 gearresteerd. En ja, het bijzondere van het hele verhaal, diegene van die grote groep jongens, tenminste ik ga ervan uit dat het jongens waren, Fransen, Belgen, Algerijnen en Nederlanders. Diegenen die met die Kalashnikovs liepen, die zijn niet gearresteerd. Dus de loopjongens, die zijn in de kraag gevat. En die anderen, die zullen binnenkort wel opgepakt worden. Genoeg over dat Wilde West in Overasselt. Politiek. Het kabinet kiest Deventer voor snelle huizenbouw. Want het kabinet heeft Deventer als 1 van de 5 steden in het land benoemd waar versneld duizenden woningen moeten komen. Is dit dan dat plan van Rob Jetten? Ergens gewoon een complete nieuwe stad bouwen? Nou nee, dit gaan ze dus doen bij bestaande steden en daar wordt dus uitgebreid. Iets heel anders. Scheiden op latere leeftijd gebeurt steeds vaker. Een voorbeeld in de krant van vandaag, Beb de Vos. Zij was 70 jaar en ze had het gevoel, na haar scheiding, tenminste ze heeft nu het gevoel dat ze nu weer leeft. Op 70-jarige leeftijd nog gescheiden. En ze kwam er achter dat het toch allemaal niet zo florissant was in haar huwelijk. En wat er allemaal gebeurde, dat dat eigenlijk niet helemaal kosher was. Nou, in het verdere vervolg van de krant een heel verhaal over deze Beb de Vos. Ze is nu alleen. En misschien heeft ze wel weer een vriend. Zou zomaar kunnen. Dan een heel vreemd verhaal. Nou ja, vreemd verhaal. Mensen die een beetje in die materie thuis zijn. De materie van de goeroes, die zullen zeggen, ja, dat is helemaal niet zo vreemd. Want hij rijdt een Ducati. Hij golft en hij vraagt 4300 euro per reis. Wie is deze goeroe achter de vermiste pelgrims in Nederland? Nou, kijk eens aan. Voor mij een ingewikkeld verhaal. Dan de Prinsjesdag. Plannen die zijn weer gelekt, zoals elk jaar. Extra geld voor koopkracht, minder snijden in uitkeringen en het eigen risico blijft gelijk. Dus dat zal volgend jaar dan wel omhoog gaan. Genoeg om de oppositie te paaien met een vraagteken. Nou, daar lijkt het nog niet op. Dan, ja, daar gaan we weer. 9 jonge meisjes zijn misbruikt in speelparken in Raalte en Weijen. De 37-jarige verdachte uit Raalte ging er volgens agenten als een roofdier op zoek naar prooi. Ja, en het meest, nou ja, bizarre van het hele verhaal. Hij nam zijn eigen kinderen mee naar die speelparken. Om dan toch maar in de buurt van andere kinderen te komen. Zodat hij daar wat dingetjes kon uitvreten. Wat ook niet helemaal in de haak was. Nou, niet helemaal in de haak. Helemaal niet in de haak. Is er dan ook nog positief nieuws? Jazeker. Oer-Hollands. Oh, een kostuumdrama op tv. Het eerste romantische kostuumdrama op tv. Nou weet ik niet of ik moet zeggen Grand Hotel aan Zee of ja, Grand Hotel aan Zee. Maar in ieder geval ja, G-R-A-N-D. Grand Hotel aan Zee. Laat ik het daar maar ophouden. Dat is dat kostuumdrama waar de opnames voor bezig zijn. En ja, ja, ook opnames gemaakt hier in Elburg. Aha. Weten we het nog, is alweer een poosje geleden. En ja, of die hele toestand al klaar is, alle opnames, zodat het op tv kan komen. Nou, dat weet ik niet. Dat moet ik nog even doorlezen. Maar in ieder geval ook opnames gemaakt hier in Elburg. En dat is dan zogenaamd een andere plaats. Nou, zo zie je maar weer. Zo word je bij de neus genomen. Hé, dat was de voorkant van de krant.
1: Muziekmuseum.
2: Waar

0: Kid Rock en All Summer Along. Nou, ik heb het idee dat we nog steeds in de lucht zijn en nu ook in de lucht blijven. Ik kreeg daar trouwens nog wel een vraagje over, zojuist. Was het geen bedieningsfoutje? Zat je niet toevallig ergens op te klikken waar je dus eigenlijk helemaal niet op moet klikken? Ja, ik weet het ook niet. Misschien onbewust, maar nee. Laten we daar maar van uitgaan dat het gewoon een update was die automatisch ging. En dat het daardoor ineens zwart werd op bepaalde dingen waar eigenlijk kleurtjes op moesten zitten. Nou, in ieder geval, we zijn er weer en ik hoop dat we er blijven. Tijd voor het weerbericht en er staat boven af en toe buien en vanmiddag droog. Af en toe zon dus, maar verspreid over het land ook enkele buien. Later vanmiddag wordt het, zoals ik net al zei, overal droog. Tenminste, vrijwel overal droog. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond nadert vanuit het westen enige regen en motregen. Morgen donderdag en ook overmorgen vrijdag vrij veel bewolking en enkele buien. Mocht de zon vrijdag landinwaarts doorbreken, dan kan het zomaar zomers warm worden. De nazomer. Op beide dagen waait het stevig. Zaterdag is het overwegend droog en geregeld zon. Het wordt dan rond de 21 graden. Zondag wordt het warmer, maar is de kans op enkele buien groter.
1: De stem van Elburg.
2: De stem van Elburg.
1: Dit is Lou FM. Lou FM.

Eddie Grant en Gimme Hope at Joe. En ik heb inmiddels ook bericht van Willem Vlieger. Ja, ik heb het idee, als ik Willem wat vraag, reageert hij niet meteen, hoeft ook niet. Hij is niet op afroep beschikbaar, maar misschien had hij het gisteren ook niet gehoord. Maar in ieder geval heeft zojuist wel gereageerd op mijn vraag. De New Diamonds, hebben die wat te maken, tenminste wat familiebanden betreft, met de Blue Diamonds? Daar heeft Willem op geantwoord en daar zal ik zo dadelijk even de luisteraar ook van op de hoogte brengen. En dan ook maar even een liedje van die echte Blue Diamonds erbij pakken. Eerst wat anders en in het Frans. En wat voor een Franse plaat? Nou, eentje die we niet vaak horen op de radio. Laten we hem dan maar een keer draaien. Het is Séverine, une banque, une arbre en

Ja, zo af en toe dan komen ze langs. Plaatjes waarvan je denkt, goh, die moet je eigenlijk veel vaker op de radio horen. Nou, dit was er zo eentje van. Volgens mij had het begin jaren 70 iets te maken met het Songfestival. Severin, een bank, een arbre en een ru. Oftewel een bankje, een boompje en een straat. Ja, Le Cheval et dans le Pré. Zo had ze het ook kunnen zingen, maar dat is weer wat anders. Hé, ik had het net al bij het weerbericht over het water, de buiigheid. En ondanks de neerslag van de afgelopen 2 weken kampen verschillende regio's toch nog steeds met droogte. Veel droogtemaatregelen van Rijkswaterstaat blijven daarom nog steeds van kracht. Hoewel het neerslagtekort licht is gedaald en de grondwaterstanden licht stegen, is langdurige regen nodig voor volledig herstel van natuur- en watersystemen. De komende week wordt droog weer verwacht en ja, dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde wat de mensen voor ogen hadden die water nodig hebben voor het volledig herstel van de natuur. Want ja, droog weer komende week en hierdoor daalt de afvoer van de Rijn naar verwachting ongeveer de helft van het gemiddelde. En dat is een probleem. Ook bij het IJsselmeer is een probleem. En nou ja, daar hebben ze ook te weinig water. Maar ook verzilting is bij het IJsselmeer een probleem.

Lionel Richie en All A Night Long. Ik ben nog in afwachting van nadere berichtgeving uit Doornspijk, want daar is zojuist half uurtje geleden een ambulance met spoed uitgereden naar Doornspijk voor een medisch incident. Nou, ik weet niet of Aad Withaar daar nog iets over kan vertellen, want die houdt dat ook altijd in de gaten. Maar vanochtend dus een medisch incident kan natuurlijk van alles wezen. Maar het moest met hoge spoed die ambulance naar Doornspijk. Ja, bij het draaien van de bottenschijf vroeg ik mij gisteren dus af. De New Diamonds, hebben die iets te maken met de Old Diamonds, de Old Blue Diamonds? En ik heb de hulp van Willem Vlieger ingeschakeld en die heeft gereageerd. Want de Blue Diamonds, natuurlijk Ruud en Riem de Wolf, ja, dat weten we. Maar de zoon van een van die Blue Diamonds, de zoon van Riem, dat is Steffen. En die heeft met Patrick Drabe, heeft hij dus de New Diamonds opgericht. En die zijn dus deze week bottenschijfartiesten hier bij Loewen. Nou, dan weten we dat ook weer. Willem, dank daarvoor en laten we maar die oude Blue Diamonds ook een keer laten horen. Nee, dit keer niet met Ramona, maar met die andere Little

De Blue Diamonds, en een van die Blue Diamonds die we dus net hoorden zingen, is de vader van een van de New Diamonds. Nou, dat is dan weer helemaal duidelijk. Hey, bijna het eind van dit eerste uur van het Muziekmuseum. Ja, we hadden wat technische storing, maar ik heb het idee dat het allemaal weer goed is. En kreeg ook bericht van de Moezel, Zuid-Duitsland, al daar. Daar waren we ook even weg, maar daar zijn we ook weer te beluisteren. Dus altijd hele geruststelling dat ook daar de radio aanstaat. Op afstand dus. Nou, weet je wat we doen? Laten we maar een plaatje draaien voor de mensen daar aan de Moezel. En wat kunnen we dan beter draaien dan Cindy und Bert? MUZIEK

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de

0: serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
2: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze woensdagochtendspits in het midden van het land. Wat opvalt wel is de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud op de N227 Wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Voor de aansluiting met de A28 staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
7: 1055. Dit is Lou FM. Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Rick en Romana, zing met ons mee en geniet. En daarvoor de bottenschijf voor deze week, de New Diamonds. En zoals ik al eerder vertelde, via Willem Vlieger kwam ik erachter. De New Diamonds zijn familiair verbonden met de oude Blue Diamonds. Dus bij deze. Nou, de New Diamonds worden gebotterd. En het plaatje dat heet New Diamond Shining Forever. Het is 12 na 10. Van harte welkom bij het middelste uur van het Muziekmuseum. Uurtje poldergoud, uurtje verstaanbare liedjes. En ho ho ho. Ja, ik had het er nog niet over gehad, maar het is woensdag. En dat betekent natuurlijk straks om ongeveer 10:30. Aandacht voor de column van Arnold Bergmans. Nou, ik heb hem net eventjes diagonaal doorgelezen, maar jongen, ik moest een hele lange diagonale streep trekken, Arnold. De column wordt langer. Het is, wat dat betreft, er staat boven, gezellig uit eten. Straks om ongeveer 10:30, dan horen we de column van Arnold. Wat horen we nog meer? Nou, we zien wel wat van berichten er langskomen. En natuurlijk gezellige Hollandse verstaanbare liedjes. Blijf luisteren.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

0: Mimi Bauma als een leeuw in een kooi. En daarvoor ook nog Leven en Laten Leven van Santa Rosa. Ja, er wordt steeds meer bekend over de toestanden bij Overasselt gisteren, daar in de buurt van Nijmegen. Waarom was er zo'n grote groep jongens bij betrokken? Nou, ik zei al eerder, ze waren van plan om dus heel veel dozen met kook daar uit een loods te halen. Schijnt dat die jongens gewoon via een uitzendbureau waren ingehuurd. Dus die wisten echt niet wat er aan de hand was. Ja, jullie moeten helpen sjouwen. En dat gebeurt wel vaker met uitzendkrachten. Dan worden ze gewoon opgeroepen. En ja, moet je even daar en daarheen. Busje staat klaar. Dus vandaar. Nou, dat er ook AK-47's bij aan te pas kwamen. Ja, dat zullen die jongens van het uitzendbureau niet geweten hebben. Dat waren waarschijnlijk anderen die wel van de hoed en de rand wisten. Ja, en als we het dan over de AK-47 hebben, dan is het maar een klein stapje naar Oldebroek. Want een gele kaart, een rode kaart of gewoon doorspelen. Nee, het gaat niet over voetbal, maar het gaat over de politiek in Oldebroek. Want vanavond moet wethouder Tom de Nooier zich verantwoorden over zijn Kalashnikov-foto. Oftewel de AK-47. Wat staat er voor hem op het spel vanavond? Nou, de positie van Tom de Nooier, de wethouder dus in Oldebroek, staat ter discussie. Deze zomer werd hij gefotografeerd in de pro-Russische boevenstaat Transnistrië met een Kalashnikov in zijn hand. Het kikje leidde tot enorme ophef en vorige week werd het college van burgemeester en wethouders met spoed bij elkaar geroepen. De wethouder zelf kwam daarna met een schriftelijke verklaring. Het tripje betrof een privéreis vanuit zijn interesse voor het Sovjetverleden. Met de politiek van hamer en sikkel heeft hij zelf niets, zo schreef hij. Voor iedereen die zich gekwetst voelt naar aanleiding van de foto, bood hij zijn excuses aan. Nou, wat gaat er vanavond gebeuren? Moet hij opstappen? Nou, de kans dat de Nooier na vanavond geen wethouder meer is erg klein, want de coalitie waar hij deel van uitmaakt, die heeft namelijk een ruime meerderheid daar in politiek Oldebroek.
1: De gezelligste aan het Veluwemeer. 24 uur per dag. Radio met glimlach. Loe FM.

0: goede tijden, slechte tijden. Ja, dan moet ik automatisch weer even denken aan Nina. Oh, wat spookt Nina nu weer uit? Nou ja, daar zal ik het nu maar niet over hebben. Goede tijden, slechte tijden was dat. GTST. En daarvoor geluk kent geen grenzen van de Nieuw Voor. En we hoorden ook nog Laura Lin met Blijf in mijn armen van nacht. Ja, het is woensdag. Het is door de klok van 10:30. En dat betekent... Tijd voor de wekelijkse column van Arnold Bergmans. En ja, ik moet eerlijk zeggen, dat zei ik net al. Ik had hem even diagonaal doorgelezen. Dat moet altijd van mensen die verstand hebben van dat soort dingen. Lees hem eerst even diagonaal door. Nou, het was wel een hele lange diagonaal, want het is een heel lang verhaal geworden. De column van Arnold Bergmans staat boven gezellig uit eten. Een avondje uit eten. En verdwalen. 2 uur lang. Eten wat je lekker vindt. Kijk, daar word je als mens gelukkig van. Geen boodschappen. Geen aardappels of je een klein restaurant hebt gerund. Nee, gewoon aanschuiven en kiezen. En wat is er veel te kiezen? Je loopt langs al dat lekkers en denkt, dit neem ik. En dat ook. Oh, en vooruit, die dan ook maar. Voor je het weet heb je een bord in je handen waarvan je je afvraagt of je nog gaat eten of alvast een voedselvoorraad voor de winter aanlegt. Maar dan komt het moment waarop je terug moet naar je tafel. En daar begint het avontuur. Want waar stond mijn tafel ook alweer? Het restaurant was zo groot dat ik na het opscheppen eerst een soort expeditie moest ondernemen om een eigen tafel terug te vinden. Linksaf? Nee. Rechtsaf? Ook niet. Na een tijdje herkende ik vooral de gezichten van andere gasten. Ik had inmiddels het gevoel dat ik op familiebezoek was, terwijl ik geen idee had wie die mensen waren. Na een keer of 10 verdwalen dacht ik, rustig blijven. Je vindt je tafel altijd. Uiteindelijk, het toilet was vervolgens een hoofdstuk apart. De deur openmaakte, dat lukte nog. Op slot doen ook. Na een paar pogingen, nou ja, oké. Handen wassen dan maar. Eerst de zeep. Eerst even zoeken naar het knopje. En dan een kraan. Ja, een kraan waar blijkbaar een universitaire opleiding voor nodig is. Duwen, trekken, hand eronder, naar de kraan kijken in de hoop dat hij medelijden krijgt, niets. En toen dacht ik, dit is dus wat er gebeurt als je ouder wordt. Niet dat je ineens niets meer kunt. Je kunt nog steeds ontzettend veel, maar de wereld verandert sneller dan je gewend bent. Vroeger was een kraan gewoon een kraan. Een knop was een knop. En als iets niet werkte, gaf je er een klap op. Tegenwoordig hebben we sensoren, displays en apparaten die waarschijnlijk meer weten dan wij zelf. Ik wacht eigenlijk nog op het moment dat het toilet zegt, goedemiddag. Zal ik een software-update voor u installeren? Maar misschien is ouder worden juist dat je steeds minder vaak met één weet hoe iets werkt, terwijl je inmiddels wel weet dat het meestal goed komt. Je probeert het nog een keer. Je kijkt nog eens goed. En soms vraag je hulp. Dat vinden we vaak moeilijk. We willen het zelf kunnen. Zelf uitzoeken, zelf oplossen. Maar misschien is het juist wijsheid om te kunnen zeggen, ik weet het even niet. En mocht het echt niet lukken, dan vraag je gewoon iemand van 20. Die weet waarschijnlijk ook niet hoe het werkt, maar die drukt zonder enige twijfel op alle knopjes tegelijk. En wonder boven wonder doet het apparaat het. Misschien is dat wel de belangrijkste les. Niet alles hoeft duidelijk te zijn. Niet alles hoeft onder controle. Soms moet je gewoon even zoeken. En soms is het helemaal niet erg om te verdwalen. Want het mooiste is wanneer er iemand naast je staat die zegt, kom maar, ik loop wel even met je mee. Niet het eten, niet de overvloed en zelfs niet die ingewikkelde kraan maken een avond bijzonder. Het zijn de mensen met wie je aan tafel zit. De mensen die op je wachten. De mensen die met je meelopen als je even niet meer weet waar je moet zijn. En als je uiteindelijk je tafel weer vindt, daar iemand met een glimlach op je zit te wachten en er ook nog een toetje komt, dan denk je, Ach, dat verdwalen viel eigenlijk best mee. Misschien was het zelfs precies de bedoeling. Aldus Arnold Bergmans.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Daarna Winnaar Blijf Nog Even. En daarvoor Jannes, Dat Gevoel van Samen Zijn. En daarvoor dus de column van Arnold Bergmans. Ja, Arnold. Ik ken een hele hoop dingetjes. Die ken ik ook. Komt me bekend voor. Nou ja, dat zal er misschien mee te maken hebben. Arnold heeft kort geleden opgebiecht. Of nou, eigenlijk is dat geen opbiecht. Hij heeft gewoon even het beestje bij de naam genoemd. Hij is ook afkomstig uit de jaren 50. Ja, daar kom ik ook vandaan. Dus ja, dan zijn er toch wel overeenkomsten. Onder andere dat gedoe met het handenwassen bij die kraan, Arnold. En dan dat gedoe op de wc. Nou. Ik moest het ook allemaal even verwerken. Nou, in ieder geval de column van Arnold Bergmans. Gezellig, samen uit eten. Je kunt hem nalezen op de website van loopmedia.nl. Daar staat hij dus helemaal uitgeschreven, helemaal gepubliceerd. Kun je het allemaal nog eens rustig nalezen. De column van Arnold Bergmans. Nou, ik zei net al, ik moest het eventjes op me in laten werken, want een hele hoop herkenbare dingen. Nou, dat inwerken kan met deze plaat, DC Lewis.

Dizzy Lewis en mijn gebed. Ik had dit liedje van Dizzy Lewis eigenlijk willen draaien na het volgende bericht. Alleen, ja, hij ging aan. Tenminste, voordat ik het goede wel in de gaten had. Dus vandaar het bericht en de plaat omgedraaid. Want op zondag 6 september, aanstaande zondag, vindt in Nunspeet opnieuw een zogenaamde Maranata-avond plaats. Spreker deze avond is Dirk-Jan Jansen uit Harderwijk. De bijeenkomst begint om 6:30 in de dorpsherberg aan de Dr. Schutlaan in Nunspeet. En ook belangstellenden uit onder meer Oldebroek en Elburg zijn hierbij van harte welkom in Nunspeet. De Maranata-avonden worden iedere 2 weken gehouden en staan in het teken van bijbelstudie. Verschillende sprekers verzorgen een bijbelse boodschap over de tijd waarin we leven en ontwikkelingen op het wereldtoneel. Centraal tijdens de avonden staat de hoopvolle toekomst vanuit bijbels perspectief, juist in een tijd die door velen als roerig wordt ervaren. Het woord Maranata betekent onze Heer, kom. De bijeenkomst begint om 6:30 en duurt ongeveer 1 uur. Voor kinderen die kunnen lezen zijn verschillende materialen beschikbaar. Na en rondom de bijeenkomst is er gelegenheid voor ontmoeting en zijn koffie, thee en limonade beschikbaar. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom. Geldt dus niet alleen voor inwoners van Nunspeet, maar nadrukkelijk ook voor belangstellenden uit omliggende gemeenten, waaronder dus Oldebroek en Elburg. Meer informatie en de agenda zijn te vinden via de website van Bijbelstudie Nunspeet. Website Bijbelstudie Nunspeet, daar staat alles over die Maranata-avond van aanstaande zondagavond, zondag 6 september in de dorpsherberg aan de Dr. Schutlaan. En dat is het voormalige dorpshuis, hè? Ja, dat ken ik ook nog van vroeger. Daar gingen wij ook heen. Op de vrijdagavond werd daar een film vertoond en dan kon je flesjes gaseuze limonade kopen en pennywafels en allemaal dat soort dingen. Nou, ja, dat was vroeger, Arnold. We hebben het dan de jaren 60 was dat, ja, inderdaad. Nou, in ieder geval, we zullen niet te veel mijmeren om dat zomaar eens te noemen. Hoewel, op zijn tijd moet dat ook kunnen. Hey, bijna het eind van het middelste uur van het Muziekmuseum. Het uurtje Poldergoud zit erop. En dat betekent dat we zo dadelijk gaan luisteren naar het journaal van 11 uur. En daarna de bottenschijf. En dan het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. En dan straks natuurlijk ook weer van 12 tot 2. De lunch wordt opgediend in de middagmatinee door Jeanette. Voldoende reden om te blijven luisteren naar Lou FM.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV. En wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.

0: Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze woensdagochtendspits in het midden van het land. Wat opvalt wel is de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud op de N227 Wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Voor de aansluiting met de A28 staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: In de ether, op de kabel, DAB Plus en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Prince Clearwater Revival en Down on the Corner. En daarvoor, de New Diamonds met New Diamond Shining Forever. Oftewel de bottenschijf voor deze week. Het is 12 na 11. Welkom bij het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Betekent muziek en info hier op Lou FM. Zo dadelijk ook nog nieuws uit Elburg. Een heel bijzonder bericht uit Elburg. Want gisteren natuurlijk, hebben we het er al vaker over gehad, begon officieel de herfst en dat betekent ook het begin van het break-up season. Nou, wat dat precies is, daar zullen we zo dadelijk het artikel over bijpakken. Maar weet je wat je doet? Gewoon blijven luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Mac Cassoon en Lavender Blue. En daarvoor Chicago met If You Leave Me Now. Ik zei het al, ik heb wat berichtgeving uit Elburg. En laten we maar meteen dat bericht erbij pakken. Dan hebben we dat gehad, want het is niet zo'n prettig bericht. Luister, het gaat dus over het break-up season. Nou, het is voor mij een nieuwe term. Misschien dat er nu mensen zijn die zeggen, Van Dijk, heb je een poosje onder een steen gelegen of zo? Maar, nou, het is september. Dus het jaarlijkse break-up season is weer aangebroken. Wat betekent dat? Nou, niet elke relatie overleeft de zomervakantie. Het aantal scheidingen in Elburg is licht gestegen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Waar in 2018 nog 73 inwoners uit elkaar gingen, waren dat er vorig jaar 2025 al 82. En dat is hier in Elburg helemaal tegen de landelijke trend in. Want in heel Nederland daalde het aantal scheidingen sinds 2018 juist wel. Nou, nog een ander bericht uit Elburg, want verenigingen moeten oppassen als ze worden benaderd voor een vermelding in een zogenoemd gemeentemagazine Elburg. Daarvoor waarschuwt de gemeente Elburg. Soms wordt de indruk gewekt dat het blad, het magazine, een uitgave van de gemeente is en dat is duidelijk niet zo. Met andere woorden, dat klopt niet. De betreffende uitgeverij, Axe Media, maakt zo'n magazine op eigen initiatief. En de gemeente Elburg roept verenigingen op alert te zijn, vooral als er druk wordt gezet om snel te beslissen en nog sneller te betalen.

0: De Moody Blues en Questions. En daarvoor de Seasons in the Sun van Terry Jacks. En daarvoor dus dat verhaal over Elburg. Dat ook hier in Elburg het break-up season weer is aangebroken. Aangebroken, ja, moet ik het wel zo zeggen. Aangebroken, niet aangeboden, maar aangebroken. Break-up season. Nogmaals, ik kende de term niet, maar het zal zo zijn. Het is door de klok van 11:30 en dat betekent tijd voor het weerbericht. Vandaag af en toe zon, maar verspreid over het land ook enkele buien. Later vanmiddag wordt het vrijwel overal droog. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Het wordt zo'n 21 graden. Dan vanavond nadert vanuit het westen enige regen en motregen. Morgen en ook vrijdag vrij veel bewolking en enkele buien. Mocht de zon vrijdag landinwaarts doorbreken, dan kan het zomaar zomers warm worden. Op beide dagen waait het stevig. Zaterdag is het overwegend droog en ook geregeld zon. Het wordt dan rond de 21 graden. Zondag wordt het warmer, maar is de kans op enkele buien ook groter.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

The Cats and Don't Waste Your Time. En de Culture Club hoorden we ook nog met de War Song. Het is inmiddels 9:30. Fijn dat je luistert naar LoFM en blijf luisteren. Er is weer een record. En dan heb ik het niet over een weerrecord waar Dries het 's ochtends altijd over heeft. Nee, nee. De benzineprijs was nog nooit eerder zo hoog. De prijs voor een liter benzine heeft vanochtend een nieuw record bereikt. Volgens cijfers van het consumentenvoordeelplatform United Consumers kost een liter euro 95 nu 2,666 euro. Bijna 3 cent meer dan gisteren. Daarmee is het vorige record van 6 mei ook al met een zesje verbroken. Toen kostte een liter benzine 2,646 euro. Mag ook gewoon zeggen 2,64 euro hoor. En nu de nieuwe prijs 2,66 euro. Maar allebei een zesje als derde cijfer. Dus ja, als we het naar boven afronden. Maar laten we dat maar niet doen. Want dan lijkt het nog duurder. Ook diesel is duurder geworden. Zo komt uit de cijfers naar voren. Een liter diesel kostte vanochtend 2,63 euro. En dat is ook bijna 3 cent meer dan gisteren. Het record werd volgens de United Consumers op 8 april 2026, dit jaar dus, bereikt, toen de diesel 2,819 euro per liter kostte. Het gaat dan om adviesprijzen die doorgaans alleen langs de snelweg worden gevraagd. Op andere tankstations is de brandstof vaak goedkoper. En gisteren werd al verwacht dat de benzineprijs het oude record zou verbreken. En dat is dus vanochtend gebeurd.

En dat was er weer eentje van ABBA, The Name of the Game. We hebben zo dadelijk eerst een berichtje en daarna gaan we wat betreft de muziek weer eventjes richting de moezel. Want ik ga er nog steeds vanuit dat Derk daar aanwezig is. Dus nou ja, als die er is, zo dadelijk even muziek richting die kant. Maar eerst nog een bericht en dat betreft een bericht uit Nunspeet naar aanleiding van vorige week donderdag, de nacht van Nunspeet. Want tijdens de nacht van Nunspeet is er bij Taylor kledingreparatie aan de Stationslaan 12 in Nunspeet schade ontstaan. Een jongeman zou onder meer het zonnescherm van de onderneming hebben vernield. Ook is er andere schade ontstaan. Volgens de ondernemers Deborah en Moussa beschikken ze over duidelijke camerabeelden waarop de persoon te zien is. Ze willen de zaak in eerste instantie graag op een nette manier oplossen en zijn daarom op zoek naar een manier om de persoon te bereiken. Het is eventueel mogelijk om de beelden in eerste instantie geblurd te delen, zodat de betreffende persoon zichzelf kan herkennen en de kans krijgt om contact op te nemen en samen tot een oplossing te komen. De ondernemers willen vooralsnog liever geen politie inschakelen, maar hopen dat de persoon zichzelf meldt. Ben jij of bent u misschien wel degene die op de beelden te zien is, of weet je om wie het gaat? Neem dan contact op met e-tailer kledingreparatie aan de Stationslaan 12 in Nunspeet. En dat is tegenover het daar gevestigde horecabedrijf, waar in diezelfde avond of nacht, want het was allemaal op die donderdag, de nacht van Nunspeet, daar is het complete toilet gesloopt en daar heeft de dader zich wel gemeld. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat het dezelfde is die dat ook bij dat kledingreparatiebedrijf het zonnescherm zou hebben vernield. Of misschien, maakt ook niet uit. Maar in ieder geval, degene die dat gedaan heeft, wordt vriendelijk nog dringend verzocht om zich te melden. Het is inmiddels 11:45. Mooie tijd om te melden. Ja, dubbele tijdmelding. En ik zei het al, we gaan muzikaal gezien weer eventjes richting de boezel. Want, er wordt meegeluisterd en dat is een goede zaak. Nou, speciaal voor de luisteraars daar, Marianne Rosenberg en Ich bin wie du.

De Hollies. En stop, stop, stop. Daarvoor de dames van Love Met You, Omi. En daarvoor dus, zoals ik al vertelde, richting de Moezel, Marianne Rosenberg en Ich Bin Wie Du. Op de valreep van deze woensdageditie van het Muziekmuseum nog een voetbalnieuwtje. Want ja, de transferwindow die draait nog steeds. PEC Zwolle heeft een nieuwe spits en dat is vers van de pers. Wie is dat? Nou, dat is de zoon van, oftewel Sidney van Hooijdonk. Die gaat in Zwolle de concurrentiestrijd aan met Koen Coston. Sidney van Hooijdonk, dus komend seizoen bij PEC Zwolle. Hey, dit was het Muziekmuseum. Het programma gaat er even van tussen, maar het is er weer morgenochtend tussen 9 en 12. Zo dadelijk de middag matinee met Jeanette achter de microfoon en Nick achter de knoppen. Oftewel, de lunch wordt zo dadelijk opgediend door Jeanette en Nick. Hele fijne luisterdag verder nog met Lou FM. En wat mij betreft, graag tot morgen.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En Nagu.

0: A50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud op de N227 Wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Voor de aansluiting met de A28 staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: 105.5. Dit is Blue FM.
4: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: Queens of the Stone Age and No One Knows. En daarvoor de bottenschrijf van deze week. The New Diamonds en New Diamonds Shine Forever. De hele week te horen hier op Lou FM. Inmiddels is het 11 minuten over 12 en dat betekent dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee met Jeanette Broil.
0: En dat ben ik. En ik doe jou hartelijk welkom heten. Ook namens Nick, die momenteel achter de techniek zit en de muziek uitkiest. Ja, tot 2 uur houden we je op de hoogte van het nieuws. En uiteraard heel veel muziek. De heren voor mij hartelijk dank voor de gezellige uren. Dan heb ik het natuurlijk over Bart van Dijk en onze vroege vogel Dries Smit. Nou, dat ga ik proberen voor te zetten. We doen in ieder geval ons best. En anders geef vooral je suggesties. Laten we dan ook maar gauw mee verder gaan met Kalimba de Luna. En Boni is daar verantwoordelijk voor.

Ja, heerlijke. Ja, toch wel redelijk zomerse muziek. En dat mag ook gewoon. Want het is momenteel best wel lekker buiten. En als je niet van de warmte houdt, is dit natuurlijk perfect te doen. En wat is er veel gebeurd weer in de tijd dat we eventjes afwezig zijn geweest van de radio. Want ja, die beelden uit Overasselt, het is echt on-Nederland. En Bolle Jos, die heeft gezegd dat hij daar helemaal niks mee te maken heeft. Maar dat het in het criminele circuit zit, dat is natuurlijk wel duidelijk waar het ook vandaan komt. Ja, ik kan me voorstellen dat de mensen die daar wonen, zeker in de buurt, niet wisten wat ze meemaakten. Want ja, dat je niet meer naar buiten mag omdat het te gevaarlijk is, is natuurlijk te absurd van woorden. Ja, ik begrijp het wel heel goed hoor. En ik zou me er ook aan gehouden hebben. Gelukkig hebben ze bijna allemaal opgepakt. Is de rust weer een beetje teruggekeerd in zoverre dat het kan. Ja, en Oldenbroek, ook daar moet de rust nog terugkeren. Want we kennen allemaal de beelden van Tom de Nooier. Hij poseert daar met een Kalashnikov en voor een pro-Russische vlag. Nou, iedereen vindt dat bijzonder ongepast en bestuurlijk onverantwoord. Hij zal daarover moeten spreken vanavond in een extra raadsvergadering. En die is te volgen op onder andere locomedia.nl. Gaan wij gauw verder met muziek. September, Earth, Wind & Fire.

Ja, heerlijk, september. En ik heb bij Dries gehoord dat hij ook een driedelig blokje had over de maand september in het Nederlands. En toen dacht ik van volgens mij is dat wel de meest bezongen maand. Maar nee, ik had het mis. Want na even te googlen, want Google is natuurlijk je grootste vriend samen met AI. Blijkt dus dat oktober de meest bezongen maand is. Niet dat het allemaal wat uitmaakt hoor, want het zijn allemaal stuk voor stuk mooie nummers. Maar het verbaasde me eigenlijk best wel, omdat ik er zoveel van september ken. En oktober niet zo heel veel. Ja, Bluff heeft er bijvoorbeeld eentje. Maar heel veel verder kom ik niet als ik niet lang genoeg nadenk. Ja, en ik had het dus over het CDA Oldebroek. Hè. Ik moest het even kort houden, want ik had een krubelhoest. En daar wou ik jou niet mee vermoeien, want dat is niet fijn. Misschien steek ik je nog wel aan, ook door de luidsprekers. Je weet het helemaal nooit. Maar we hadden het dus over De Nooier, hè, dat hij een beetje vreemd geposeerd heeft. Het zijn allemaal vakantiekiekjes, zegt hij dan. En dat zal allemaal wel, maar ja, je bent nog steeds wethouder. En hij is natuurlijk ook een bekend persoon, gezien zijn optredens bij On Nederland. Waar ook trouwens heel wat mee aan de hand is op dit moment. Misschien pakken we dat straks ook nog even op. Ja, het CDA die vindt het goed dat de wethouder erkent dat zijn handelen onverstandig was. En dat hij excuses had aangeboden. Maar ze vinden het gewoon niet genoeg. Dus ze zullen hem ook de verantwoording roepen vanavond dus. Daar in het gemeentehuis van Oldebroek. En daar kun je bij zijn. Maar ik denk dat het al een rammetje, maar ook een rammetje vol zit. Dus dan moet je het echt bekijken via de livestreams op onze collega's. De website locomedia.nl. Of natuurlijk van de gemeente Oldebroek. En dan kun je het allemaal gewoon ook van je huiskamer volgen. Misschien ook wel zo relaxed. Ja, goed nieuws voor al die Amerikanen die op het vliegdekschip zaten. Hè. 250 dagen. Het is eigenlijk absurd. Allemaal slechte hygiëne door bijvoorbeeld toiletten die kapot gingen. Was niet meer genoeg te eten en het moraal dat zakte best wel in. Alhoewel Trump blijft beweren dat dat niet het geval is. En ook zijn ministers, maar ja, die weten niet beter als gewoon een sprookje te vertellen en niet tot de waarheid te komen. Nou, ze meren nu af in Thailand en kunnen dan gelukkig eindelijk weer naar huis. En ik vraag me af of al die opvarenden, of die gewoon überhaupt nog terugkomen. Nou, en tot slot, er is contact geweest. Dat is goed nieuws met een van de vermiste Nederlanders na de overstroming in Nepal. Dat heeft minister Berendsen van Buitenlandse Zaken gezegd in de eerste stad Wicklow. Voorafgaand aan de overleg met EU-buitenlandministers. Het gaat om een van de drie Nederlanders die vermist waren sinds de vloedgolf in Nepal en Tibet. De vrouw woont in Nepal en is in de hoofdstad van Kathmandu. Zo ligt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken toe. Ministerie heeft onlangs contact met haar gehad en dat is uiteraard goed nieuws. Maar we zijn nog steeds bezorgd over het lot van de twee andere Nederlanders. We staan hun naaste consulair bij en hopen dat ze zo snel mogelijk duidelijkheid voor hun komt in deze zware en onzekere tijd, zo zegt de woordvoerder. Nou, de twee andere Nederlanders die zijn een 51-jarige vrouw uit Haarlem en een 29-jarige man uit Nijkerk. Zij namen deel aan een pelgrimstocht in het getroffen gebied. Nou, ik hoop dat het goed afloopt, maar de kans daarop is wel ontzettend klein. Laten we weer verder gaan met muziek en daar is de keuze reuze. Zo ook die van Sam & Dave, Soul Man.

Ja, een goed jaar om muziek te maken, 1967. En waarom zeg ik dat? Omdat ik in dat jaar geboren ben. Dat is ook werkelijk de enige reden. Nou, dan kun je precies uitrekenen hoe oud ik ben. Ja, in oktober word ik inderdaad 60. En dat voelt eigenlijk best wel... Nee, ik word 59, ik word helemaal nog geen 60. Hoe kom ik daar nou bij? Ik heb nog een jaartje. Yes! Ja, dat zei ik natuurlijk om mezelf een beetje blij te maken. Nee, leeftijd is maar een getal. Dat maakt allemaal niks uit. Ja, twee minderjarigen op een fatbike zijn gisterenochtend in Huizen betrokken geraakt bij een botsing met een vrachtwagen. Een van hun raakte daarbij ernstig gewond en het ging mis op de kruising van de Poolseweg met de Karstraat. Na de eerste melding van het ongeluk kwamen meerdere brandweerwagens, 4 ambulances en 2 traumahelikopters ter plaatse. Volgens de politie zaten op de fatbike 2 minderjarige personen. Een van hun raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De tweede raakte licht gewond. Nou, de chauffeur van de vrachtwagen testte positief op drugs en is aangehouden. En als je die vrachtwagen zo op de foto bekijkt, kijk maar eens op Omroep Gelderland, dus gld.nl, dan zie je dat die vrachtwagen niet zo ver hier vandaan komt, namelijk uit Oldebroek. En verder zal ik daar niet heel veel over zeggen, want ja, dan breng je zo'n bedrijf natuurlijk in diskrediet, wat je helemaal niet wil, want die hebben er helemaal niks mee te maken. Maar de chauffeur, ja, die zal zich toch moeten verantwoorden. gld.nl. En dan nieuws over Alex Van Halen. Ja, hij is natuurlijk van de Amerikaanse rockband Van Halen. Die is in Nijmegen benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Hubert Bruis. Of Bruls. De inmiddels 73-jarige drummer woonde van zijn tweede tot zijn 9e levensjaar in Nijmegen. Hij sploog speciaal voor de ceremonie over vanuit de Verenigde Staten. Zo meldt de NOS. Hij heeft in Nijmegen ook het boek van de stad Nijmegen ondertekend. De band Van Halen bestond in wisselende formaties bijna 50 jaar. Drummer Alex en zijn broer, de gitarist Eddie Van Halen, waren de oprichters en bleven tot het einde in 2020. En dat was ook het jaar dat Eddie overleed. Hij gold als een van de beste en invloedrijkste gitaristen ooit. Tot de bekendste nummers van de band behoren Running With The Devil uit 1978 en Jump uit 1994. Volgens Nijmegen is de muzikale nalatenschap van Alex Van Halen en de band Van Halen groot. Hij heeft als drummer een herkenbaar geluid en een eigen stijl ontwikkeld, waarbij hij generaties lang muzikanten heeft geïnspireerd. Nou, Alex en Eddie die werden dus geboren in Amsterdam, verhuisden dus naar Nijmegen en daarna zijn ze naar Amerika verhuisd en nooit meer teruggekomen. Ja, ik gun het hem. Ik gun het Alex echt hoor. Dat hij dus de Orde van de Nederlandse Leeuw opgespeld heeft gekregen. Alleen ik vraag me dan af. Ja, hij is gewoon aan het werk geweest natuurlijk. Hij heeft gewoon zijn nummers geschreven, gezongen, geld mee verdiend. Net als wij dus met z'n allen gewoon dagelijks doen. Ja, wij worden ook niet onderscheiden. En nogmaals, ik gun het hem dus van harte. En dat blijkt wel uit het feit dat we gewoon een nummer klaar hebben staan van Van Halen. Niet degene die ik opgezomd heb, want dan is het niet zo leuk meer. Hè? Dan is het geen verrassing meer. En wij hebben gekozen voor Can't Stop Loving You.

leuke muziek hebben ze wel gemaakt. Van Halen dus. Can't Stop Loving You in verband met de Orde van de Nederlandse Leeuw. Die dus Alex Van Halen heeft gekregen in Nijmegen van de burgemeester. En dat brengt ons op inmiddels 4:05. En Nick die gaf de aanval. Oeh, ik heb niet zo goed op de tijd gelet. Maar geen nood, Nick. Want dit is meer dit is meer normaal als dat het altijd op tijd is. We zijn altijd wel te laat om het lunchblokje te openen. Maar we gaan het wel doen. Heb je al gegeten? Hoop ik dat je lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen? Of heb je nu wat lekkers voor je staan? Dan ook voor jullie natuurlijk. Eet smakelijk. Voor alle geld, geniet even van het rustpuntje van deze woensdagmiddag. En dan is het inmiddels alweer de 2e van de maand september. Dat betekent 3 platen achter elkaar. En we beginnen met een mooie hoor. Van Queen. En Who Wants to Live Forever? Ja, ik niet. Liever niet. Nee, laten we niet doen. En daarna Rolling Stones met Fool to Cry. Ook al zo mooi. En Stevie Wonder, All I Do. Dus ik zal zeggen, lekker achterover, buiten of binnen, genieten.

hand on her shoulder. She said, tell me all your trouble.

Ja, als je goed geteld hebt, waren dat er dus 4. We waren even gezellig aan het kletsen. Ook wel over belangrijke zaken en dergelijke. Maar we hadden niet in de gaten dat Stevie Wonder al voorbij was. En dat Bruno Mars had ingezet met Grenade. Dat maakt ook allemaal niet uit, joh. Muziek is muziek en de klanken die klinken lekker warm door jouw luidspreker. En wij hebben eigenlijk ook wel genoten van de Scorpions. Die we zo meteen gaan krijgen. Maar eerst dus, wij hebben genoten van Bruno Mars. Je ziet, ik zit alweer op een regel verder te kijken. Heb ik wel vaker last van. Ik ben gelukkig niet de enige, heb ik ontdekt. Want ik had een site, die had ik geopend. Even kijken welke dat is. Want volgens mij kan ik hem nog terughalen. En dan denk ik, ja, ik weet niet welk collega hier het laatst in de presentatiecel, zoals het zo mooi heet, heeft gezeten. Maar die moet ook echt even naar de opticien, want hij stond op 175. Het beeld knalde er gewoon uit. Maar goed, je kon het wel lezen. Dat was het allerbelangrijkste. Inmiddels is het 1:05 geworden. En als ik dan kijk welke plaats we klaar hebben staan, is dat volgens mij een van de laatste van dit uur. Dan kijk ik Nick even naar. En die knikt inderdaad. Dus geniet van de Scorpions en Sam Mirnation. We spreken elkaar zo weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze woensdagochtendspits in het midden van het land. Wat opvalt wel is de N50.

0: www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
1: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Beatles en zij willen dat je helpt, oftewel help. En daarvoor de bottenschijf van deze week, week 36, hebben we het dan over. En dat zijn de New Diamonds met New Diamonds Shine Forever. Originele titel natuurlijk. Je denkt van, ach, ik heet zo. Laten we dan ook maar een nummer gaan maken die daarop slaat. Nou, dan hebben de Talking Heads zeker niet bedacht, want die komt zo meteen voorbij. Maar eerst heten wij je natuurlijk van harte welkom terug. Misschien ben je net wel ingeschakeld. Fijn dat je die keuze nog gemaakt hebt. Nou, dan kan ik zeggen, je komt een beetje laat, dus je hebt het een en ander gemist. Maar er komt ook nog heel veel aan, dus niet getreurd. Ik zei het al, de Talking Heads voor jou klaarstaan met Psycho Killer.

Nou, je begrijpt, het was een live versie hier op Lou FM. Ik zat net even te kijken, maar ik heb helaas geen geluid op de computer die ik hier heb staan. Maar er is een dreigvideo opgedoken naar de zaak over Asselt. En ik was eens even aan het kijken, dat zijn allemaal van die stoere gasten, weet je wel. Die hebben zich helemaal vermomd. Je ziet zelfs de ogen bijna niet meer. Nou, wapens in de hand, want dan zijn we sterk. Nou, als ze het pak uittrekken en de wapens opzij doen, zijn ze werkelijk helemaal niks, zeg ik dan maar. Het lijkt wel op de pose van Tom de Nooijer. Nou, de boodschap is voor Jan G. Hè, de man die in het desbetreffende huis woont. Schijnt 1283 kilo gestolen te hebben van deze groep. Hij heeft 12 uur gekregen om alles terug te geven. Nou, kijk, daarna hoeven ze de goederen niet meer, maar gaan ze iedereen vermoorden. Ik lees even wat ik hier op de video zie, want het is niet mals. Nou, iedereen van wie je houdt dus, vrienden, familie en hun geliefden. Lekker stoer. En kinderen, familie, vrienden, iedereen die je geholpen heeft. Nou, dat is een herhaling van zetten, moet ik heel eerlijk zeggen. Zit niet heel veel in wat ze dus zeggen. Maar ja, het is geen lekker groepje. Laten we dat maar voorop stellen. Het is te zien op nu.nl als je hem helemaal wil zien. Maar het gaat maar door van, joh, hè, je hebt onze goederen gestolen. Je hebt 12 uur de tijd om het terug te brengen. Doe je het niet, vermoorden wil je al je geliefde, vrienden, familie, kennissen. Noem het dan maar op. Nou, daar hebben ze dus daadwerkelijk een begin mee gemaakt. Nou, verder zeg ik er niks meer over, behalve dat die gasten gewoon opgepakt moeten worden. Dat zijn ze gelukkig ook. En dat ze dus flink gestraft moeten worden. Ongeacht dat er met die man niks gebeurd is, is er bijvoorbeeld wel een bewaker. Die is in de 50, zorgt thuis voor zijn moeder. Heeft een prachtige paard waar hij helemaal verzot op is. Maar ja, nu heeft hij niks meer, want nu kunnen ze hem wegbrengen. Hij is gewoon koelbloedig vermoord. Nou, dat moet natuurlijk heel veel teweeg brengen in de rechtbank. En wat anders, voormalig popster Gary Glitter, die heeft in Londen ontkend dat hij zich eind jaren 70 en begin jaren 80 schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van een minderjarig meisje. De Britse zanger staat terecht voor 8 aanklachten. Glitter, wiens echte naam Paul Gaddis, verscheen een maandag via een videoverbinding vanuit de gevangenis voor de rechtbank in Londen. De 82-jarige zanger wordt ervan beschuldigd het meisje tussen 1978 en 1981 te hebben misbruikt. Ze was toen tussen de 8 en 11 jaar. Nou, hij ontkent natuurlijk de 4 aanklachten wegens onzedelijke aanranding en 2 wegens onzedelijk gedrag met een kind en 2 wegens seksueel contact met een meisje jonger dan 13 jaar. Volgens de aanklagers vonden de vermeende feiten plaats in zijn woning in de Londense wijk Kensington. En dan mag hij in de 80 zijn. Hij moet zich nog steeds verantwoorden. En mocht het zo zijn, ja, dan zal hij zijn straf aan moeten horen. Zo simpel is het. Dus even kijken wat we klaar hebben staan voor jou. Nou, eens even kijken. Niet tenminste, Dire Straits, Walk of Life.

Wat je draait van Dire Straits, het is altijd goed. Wat ook altijd goed is, zijn natuurlijk de Botterdagen. En de daaraan vaststaande Open Monumentendag. Maar eigenlijk staan ze los van elkaar. Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september is het weer zover. Nou, donderdag natuurlijk hè, de overtreffende bootvlauwschoot. Bootschoot? Hoe is dat nou weer? Vlootschouw? Ja, nou ja, goed. Ik haalde 10 woorden door elkaar. Je hoort het wel. Maar in ieder geval de vlootschouw, dat zie je binnen de haven komen varen. Ze had een geweldig gezicht met die korpsen ook op de botters. Dus gewoon de moeite waard om te gaan kijken. Maar dat doen we ook bijna allemaal massaal. Want het is ontzettend druk. Nou, dan de vrijdagmorgen het ontbijt in het Blinde Peert. En dan op naar de botters die meedoen aan de bedrijfwedstrijd voor de botterrace. En ik hoop dat het een beetje goed te doen is qua weer. Dat er genoeg wind is. Dat het niet te warm is. Dat het niet regent. Kortom, we hebben gewoon dit weer nodig zoals we dat nu hebben. En dan komt het allemaal wel goed. Nou, wie de winnaar gaat worden, dat zullen we dan volgende week vrijdag horen. Maar als je dan denkt dat het voorbij is, nee hoor. Want de gezelligheid gaat s'avonds in de tent gewoon door met een muziekbingo in feesttent Het Blinde Beert. Nou, zaterdag vormt dan Open Monumentendag een belangrijk onderdeel van het programma. Bezoekers kunnen meevaren op een botter en kennis maken met de rijke historie van Elburg door monumenten en musea te bezoeken. Langs de beek is een sfeervolle kunstmarkt en verspreid door de stad zijn oude ambachten, demonstraties, exposities, muziek en folklore te beleven. Nou, dan heb je de haven natuurlijk, hè. Daar weer de grote botterdagmarkt. Ook wij zijn aanwezig met een live uitzending. Vanaf 9 of van 10 uur beginnen. Dat hoor je allemaal nog. Want ik moet zeggen dat ik zelf daar ook nog niet enig zicht op heb. Ga ik me morgen of overmorgen mee bezighouden. Maar in ieder geval tot een uurtje of 5 zijn we gezellig bij je. En kun je dan niet komen, krijg je toch de gezelligheid door de luidsprekers heen je woonkamer in. Nou, wil je weten wat het totale plaatje is van deze dagen? Kijk dan eens op botterdagenelburg.nl. Dus botterdagenelburg.nl. Eén vastgegeven op zaterdagavond altijd gezelligheid in het Blinde Peert. En dit keer is het een optreden van liveband Jack Fire. Nou, dat staat garant voor een hoop spektakel. Leuk, ik heb er alweer zin in. En nogmaals, ik hoop dat het weer een beetje meevalt. The Police nu in Every Breath You Take.

Een mooie van Fats Domino en Blue Monday. Nee, doe ik het nou wel goed? Even kijken. Ik zit weer overal te kijken waar ik niet kijken moet. Rachel's I Can't Stop Loving You. Dat was hem. Zo. Ja, ik moet ook toch echt eens een keertje naar die optician. Want ik haal werkelijk alles door elkaar. Ja, je raakt er bijna aan gewend. Ik hoop dat ik het voor jou dan ook niet al te rommelig maak. Maar dat zal mee vallen. Wat dat betreft hebben we slimme luisteraars. Ja, wie waren de Indiëgangers? Projectgroep bezoekt de families, verhalen en foto's. Want wie waren de jonge mannen uit Elburg en omgeving die tussen 1945 en 1950 als militair naar voormalig Nederlands-Indië vertrokken? Waar kwamen zij terecht? Wat maakten ze mee? En wat is er binnen hun families van hun geschiedenis gewaard gebleven? Nou, dit is een stuk die staat op loopmedia.nl en ook op locomedia.nl. Locomedia groep moet je helemaal compleet zetten, anders kom je nergens. En daar zijn ze dus op zoek naar misschien wel jij. Het is een heel lang verhaal, dus lees het gewoon eens rustig op je gemak. En misschien voel je je wel aangesproken om dus te reageren en mee te doen. Nou, op Gelderland ben ik nu even op aan het kijken. Die hebben aandacht voor bijvoorbeeld doodgeschoten beveiliger Barry. Nou, die video komt daar natuurlijk aan de orde. Nou, zo zijn er nog wat meer incidenten in heel Gelderland dus, die we terug kunnen lezen, maar niet belangrijk zijn hier voor onze regio. Weet je wat? Dan is het een veilige manier om lekker verder te gaan met de muziek. En nou ga ik het eens even goed doen. Want Roy Orbison staat voor je klaar. Mean Woman Blues. Laten we het dan gelijk maar weer drie doen. Seal, Crazy and Young, Wild and Free van Snoop Dogg.

Ja, de muziek die valt weer heel erg ver van elkaar uiteen. Maar dat is natuurlijk ook leuk, want je hebt zo verschrikkelijk veel genres dat ook alles gehoord moet kunnen worden. Inmiddels is het ruim 14:15 geworden. De tijd gaat weer hard. Nou, ik heb toch al wat voor je gevonden, want van melktap tot belijvenistuin, 8 mensen uit de VRMG-regio zijn nog in de race voor de Gelderse Waardering. Nou, ik zei het al, 8 mensen uit Elburg, Barneveld, Voorthuizen, De Glind en Hierde zijn genomineerd voor de Gelderse Waardering 2026. Samen zijn zij goed voor 7 nominaties. Karel Bauma uit Elburg maakt zelf in 2 categorieën kans op de onderscheiding voor mensen die boeren en burgers dichter bij elkaar brengen. De Gelderse Waardering is een onderscheiding van de provincie Gelderland voor mensen die zich inzetten voor de verbinding tussen boeren, voedselmakers en inwoners. De prijs wordt uitgereikt in 3 categorieën: educatieve verbinder, innovatieve voedselondernemer en culinaire verbinder. Inwoners kunnen zelf mensen opgeven als hun voedselheld. Nou, Elburg is dus ook genomineerd. Tenminste, Karel Bauma. Laten we onszelf geen held noemen. Laten we hopen dat hij een van de prijzen in de beslag mag nemen. De winnaars zijn trouwens in oktober bekend. Dus dan komen we daar zeker op terug. Het is vandaag woensdag de 2 september. En middagmatinee zit er alweer bijna op. Dus ik ga je alvast de programmering geven voor de rest van de dag. Ik zal weer bijna de dinsdag gaan geven. Maar dat komt omdat ik gisteren even een dagje niet was natuurlijk. Toen heeft Egbert het van me overgenomen. Maar voor natuurlijk mijn hartelijke dank. Dus gaan we gewoon op de woensdag kijken. Nou, we hebben al heel wat achter de rug. En zometeen gaan we verder met de muziekcarousel. Heerlijke non-stop muziek tijdens het arbeidsproces. Of als je gewoon lekker thuis zit. Nou, daarna allemaal Nederlandstalige nummers. Ook altijd leuk. Mit Mekaar op pad is weer terug van zomerreces. Egbert, Eefje en Bettes nemen je dus weer mee in het heerlijk platpraten. En Tijdloos met Willem Vlieger. Dat staat ook weer aanstaande tot 10:00 in de avond. En dan gaan we rustig richting de nacht, waarna Dries het morgen om 7:00 dus weer oppakt. Kortom, laat hem gewoon aanstaan op Lou FM en je mist helemaal niks. Ik zei het al, Egbert, die heeft hier gisteren de boel overgenomen. En dus voor hem, Elvis Presley, Suspicion.

Ja, Elvis Presley, het is altijd goed. Als je een nummer draait voor Egbert, dan kies je gewoon voor Elvis Presley. Ik ken er nog wel meer hier binnen de club, maar van hem weet ik het helemaal zeker. Zal ongetwijfeld op de vrachtwagen zitten en dan heeft hij vaak de radio wel aanstaan. Mocht hij naar buiten zijn, ja, dan houdt het natuurlijk op. Dan hoor je helemaal niks. Eens even kijken of ik nog wat mis zo aan het eind van de uitzending. Nou, benzineprijs die breekt alle records en toch blijven automobilisten rijden. Ja, duh, logisch. Sommige mensen moeten gewoon van A naar B komen om hun werk te bereiken. En soms werkt gewoon die trein niet. Ja, het risico dat je te laat bent is altijd enorm groot. Je hebt altijd overvolle treinen tijdens de spits. En dat is natuurlijk geen fijn begin van je dag. Dus hoe duur het ook zal worden, mensen zullen alles op alles zetten om het toch mogelijk te blijven maken. Ja, en vaak heb je natuurlijk ook met mensen de tank maar half vol gooien. En dan wel iets eerder naar de pomp moeten. Maar dan voelt het toch alsof je nog redelijk goedkoop uit bent. Natuurlijk neem je jezelf in de maling. Geef ik onmiddellijk toe. Maar goed, misschien is dat wel de enige manier om hier doorheen te komen. Ik moet zeggen, ik reed vorige week op de snelweg. En een aantal benzinepompen. Ja, dan kijk je eens even naar die prijzen. En toen dacht ik, nou, valt nog best wel mee ten opzichte van de benzinepompen die we hier binnen de stad hebben. En dat gold zelfs voor de LPG bijvoorbeeld. Die is altijd ver boven een euro. En nu was het echt 81 cent, terwijl het hier in Elburg zelfs 91 cent was. Dus dat verbaast me. Het is altijd interessant om dat nu eens in de gaten te houden, die fluctuering in die prijzen. Je hebt er niks aan, maar goed, het is gewoon leuk om te doen. En je bent lekker bezig, laat me zo zeggen. Hey, ik had het al genoemd, want ik haalde gewoon wat platen door elkaar. Waarom niet? Krijg je weer een hele nieuwe genre. Maar nee, nu doen we dat goed. Fats Domino en Blue Monday.

Ja, alweer van lang vervlogen tijden, hè, deze Fats Domino. Maar het enige nadeel van zo'n plaat is dat het gewoon veel en veel te kort is. Ik zat nog eens even te graven in de nieuwsfeiten. En dan zie ik dat de Rabobank, met name de app, een storing heeft. En klanten kunnen dus niet inloggen op de app. Nou, er wordt aan gewerkt. Het probleem is bekend. Maar geef het even een paar uurtjes tijd. Want ze zeggen dat binnen enkele uren is dat wel weer verholpen. En onmiddellijk grijpt Nick zijn telefoon. Die heeft ook een Rabobank. En die is hem aan het testen. Dus we hebben zometeen live of hij het doet of niet. Doet hij het? Nou, bij Nick doet hij het wel. Dus wie weet hebben we gewoon weer mazzel. En ik had er nog één wat dat betreft. En dan moet ik hem even weer terughalen. Ja, hier. Want ik begrijp dit best wel. De Nederlandse bank die haalt het goud uit VS en Canada naar Engeland. Dit allemaal vanwege de geopolitieke spanningen. De Nederlandse bank die heeft dus een deel van de fysieke Nederlandse goudvoorraad verplaatst naar Londen. Om beter voorbereid te zijn op mogelijke crisissituaties. Tussen maart en augustus werd ongeveer 86 ton goud vanuit de Verenigde Staten in Canada overgebracht naar de Britse hoofdstad. En die geldt als het belangrijkste handelscentrum voor fysiek goud. En daar ligt het van ons dus nu ook. Ja, begrijpelijk, want de spanningen die lopen steeds meer op in de wereld. En op een gegeven moment moet je gewoon keuzes gaan maken. En als ik dan eens naar de tijd kijk, het is inmiddels 2:03, maak ik ook een keuze. En dat is dat dit de laatste plaat van het uur is. Wij bedanken je weer voor het luisteren. Veel plezier met de overige programma's hier op Blue FM. En graag tot een volgende keer. Fleetwood Mac, Everywhere. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze woensdagochtendspits in het midden van het land. Wat opvalt wel is de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud op de N227 Wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Voor de aansluiting met de A28 staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
1: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

Ja, inderdaad. Goedenavond. Ellen versus Rob alleen. Een vervelende mededeling, maar het is sterke dames. Gaat weer goed worden. Ik kreeg vanochtend een mailtje van Ellen dat ze ziek is. En dat ze waarschijnlijk donderdag bij is. Maar dat ze nu echt met een verkouden gebeuren alles in. Misschien wel in bed ligt. Maar ze luistert ongetwijfeld deze komende 2 uurtjes. Dus ik zeg Ellen de allerbeste wensen. En zorgen wij dat je er donderdag weer bij bent. Dus even kijken. Wat gaan wij doen? Nou ja, goed. Dan zit ik in mijn eentje. Dus ik ga wat nieuws pakken. Al dat soort dingen meer. Maar tweede helft ga ik in ieder geval. Tweede helft van 7 tot 8 gaan we... Ja, ik maakte gebruik weer van om toch de musicals en alles te gaan gebruiken. Maar nu gaan we gewoon gezellig muziek draaien. En wat nieuwswaardigheidjes. Habi Wibi van New Media.

Ja, dat was Davine Michel met Pinky Swear. Eens even kijken. Ja, het is alweer een donkere dag vandaag. Zie iemand over doodgeschoten in Gelderse Overasselt. Er zijn inmiddels 34 mensen aangehouden. Die komen uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Er gaat een gerucht dat ze te maken hebben met Bolle Jos. Ik weet niet of dat waar is. Maar in ieder geval het ergste is ook nog eens dat twee agenten niet doodgeschoten zijn. Gelukkig niet levensgevaarlijk zijn. Maar wel een beveiliger die met zijn autootje voor het huis stond, wat ons eerder beschoten is. En ja, eigenlijk in koele bloed doodgeschoten is. De dodelijk slachtoffer is een 51-jarige man uit Wijchen. Die stond te bewaken. Dus ja, het is triest voor woorden eigenlijk. Maar goed, men zegt het geen Nederlandse zaken. Maar ja, voorlopig zijn er weer een heleboel mensen dood. En er zijn er 34 hiervan aangehouden. En ik hoorde om een uur of vijf dat in de bewoners van het Gelderse Overasselt nog steeds gevraagd werd om gewoon binnen te blijven. Dat het nog niet helemaal rond was. Nou, we gaan het meemaken. Ik vind het te triest voor woorden eigenlijk. Dus even kijken. We gaan luisteren naar Reborn van Putri Ariani.

Ja, dat was Roxy Dekker. We gaan ze dekken luisteren naar Anouk en Jora. Maar even wat anders. Ik las net een stukje, maar wist ik eigenlijk al. Heb je als ondernemer een dieselbestelbus van een jaar of 10 oud? Dan is 1 januari 2027 een behoorlijke vervelende datum. Want dan mag er 240.000 dieselbestelauto's die geen toegang meer krijgen tot de zero-emissiezone in 20 Nederlandse gemeentes. Dan kom je in Amsterdam, Zwolle, et cetera, mag je niet meer binnen. Of ik heb een hele grote bekeuring. Het gaat inderdaad om bestelauto's met een emissieklasse 5. Nou goed, ik heb zelf 2 bussen rijden als decorette zijnde. Dat waren de duurste of de beste diesels met een emissieklasse die hoog is. Je kan in al die steden nog kunnen rondrijden. Maar het gaat wel steeds meer gebeuren. En ik zat toevallig in het weekend zat ik met iemand te praten. Die inderdaad altijd in de auto's heeft gezeten. En nog steeds zit. En die zegt op cijfert, ja, gewoon nog 10 jaar. Dan heb je straks geen benzineauto's meer. Geen dieselauto's meer. Want die raken allemaal op. En we gaan allemaal naar elektra toe. Nou, ik weet niet of dat helemaal gaat gebeuren. Maar ik kan me wel voorstellen dat die dieselauto's verdwijnen. Die gaan allemaal naar Afrika en alles toe. En ja, we gaan het meemaken. Dus even kijken, wat gaan we nog meer luisteren? We gaan, wat had ik gezegd? Oh, stoute schoenen.

Ja, ze zijn weer compleet tijdens Prinsjesdag op 15 september. Dan is koning Willem-Alexander en koningin Maxima vergezeld met hun drie dochters. En ik vind dat een goede zaak. Het is schimmelijk. Ze krijgen, ze staan aan de macht, maar in ieder geval aan het hoofd van de Nederlandse Nederland eigenlijk. En ik vind dat de dochters er ook altijd bij moeten wezen. In dit geval zijn ze alle drie aanwezig tijdens de troonrede. Dus ik ben benieuwd naar het hele verhaal. Zullen we eens kijken, wat gaan we nu meer? Dat is wel een leuke family tradition. Van Takarine.

0: van jou.
1: Hartebreker van Emma Heesters. Eens even kijken. Ja, gaan we nog even over de benzineprijs, de brandstofprijs praten. Ik weet het, ik zie hier een overzicht. Januari lag de de Europa euro 95. Want die meeste tanken lag op 2,10 euro, 2,20 euro. En nu zitten we, de aanvang was eind februari. De aanvang van de oorlog met Iran was eind februari. En nu zaten wij vandaag op 2,668 euro. Dus een kleine 2,70 euro bij de grote benzinestations. Gelukkig zetten we hier in de stad best wat kleinere benzinestations, waardoor het toch een procent of 20 kort is. Ik heb de laatste van de week heb ik 2,35 euro moeten betalen voor een euro 95. Het is eigenlijk krankzinnig voor woorden. Wanneer gaan ze nou uiteindelijk de stuk kanaal graven, zodat ze niet meer door de straat van Hormuz zoeten? Want ook dat hele verhaal word ik net een gek van. De ene keer zegt Bush, Trump van ja, het is vrij. De andere keer is het niet vrij. Nu schiet hij weer op Iran, et cetera, et cetera. Er liggen weer een paar honderd schepen, liggen er gewoon weer te wachten. Ik denk dat we eerst een keer moeten gaan denken aan dat Trump gewoon het impeachment gaat krijgen, dat hij inderdaad verdwijnen moet uit het hele gebeuren. Maar goed, het zij zo. Ik heb een heel ander probleem hier. We zitten hier met een hele mooie computer. Ik heb allerlei leuke muziek, et cetera. Alleen er is vandaag weer iemand op de computer geweest die dingen helemaal op zijn kop gezet. Dus ik kan de muziek niet meer vinden. Ik kan eigenlijk niks meer vinden. Dus ik moet het vanaf Spotify draaien. Maar dat is op zich een probleem. Ik hoop niet dat je het erg vindt. Want ik kan dan inderdaad op de moderne goede muziek komen.

Ja, grootheid bluf met een komende grootrein Hannemee met Ik ben niet meer bang. Dat niet zozeer met Hannemee te maken. Die heb ook een keer meegegaan naar de beste zangers zijn afgelopen zondag of zaterdag weer begonnen. En ik voor één heel liedje sprong er echt uit. En dat was een liedje van Clouseau. Die werd gezongen door Zoe Levi. Ik weet nog steeds niet hoe dat heet. Maar goed, we gaan eens even luisteren naar haar. Zoe.

Ja, in ieder geval een heel mooie stem, Zoe. Ze is nog niet een bekende zangeres, maar dat gaat vanzelf wel komen in het hele verhaal. Ja, wat is eigenlijk het opzet van de beste zangers? In dit geval 2026, maar dat draait al een jaartje of 10 rond. Op dit moment treden doen daaraan mee Yves Berendsen, Clouseau, Janko McCroy, Bizo, Desiree, Fee Klaassen en Zoe Livé. Het is een goede gewoonte dat inderdaad, afgelopen zaterdag was het inderdaad op de televisie. Rond een uur of half tien geloof ik, maar dan moet je even kijken. En in dit geval was de eerste instantie was Clouseau aan bod. En dan moeten alle zangers moeten een liedje zingen, min of meer van Clouseau. En dat was best wel leuk. Ze mogen het wel wat verdraaien en alles, maar het moet wel in de trend van een Clouseau wezen. Ik heb er nog eentje. Blijf bij mij. Fee Klaassen.

Ja, dat weet Bichou. Dit was even de beste zangers van afgelopen zaterdag. Volgende week gaan we weer terugkomen. Ik heb een ander berichtje. En dat vind ik, dat wordt er wel triest van. Oh, kickboxer Badi Hari opgepakt. Als verdenking voor bedreiging en belediging. Nou ja, hij heeft al een aantal keren heeft die mensen bedreigd, et cetera, et cetera. Dan ben je zo'n topsporter en dan ga je toch ja, dat soort dingen. En nu heeft hij weer een 41-jarige man is ja, bedreigd en beledigd, et cetera, et cetera. En hij zit inderdaad op dit nu weer eventjes vast. Maar goed, komt vanzelf weer goed. Maar het is wel jammer. In 2015 heeft hij dan zelfs straf van 14 maanden voor verschillende behandelingen gehad. 2023 voor de laatste actie als kickbokser bij Glory. En hij verloor met een technische knock-out. Oekoejom. Maar goed, het zakt gewoon weg, dit soort mensen. Het is heel jammer. Het was een topper wat dat betreft. En ja, dan gaat hij toch uiteindelijk geen rare dingen doen. Maar goed, het zij zo. Ik ga eens even kijken. We gaan naar Safe and Sound van S10.

Ja, dat was S10 en Oscar en de Wolf. Eens even kijken, we gaan naar... Ook een hele tijd geleden dat ik het niet gedraaid heb. Hij is van mij, van Maan.

0: Nou, voor degene die goed geluisterd hadden, was dit inderdaad nog steeds S10. Maar we gaan nu nog even een minuutje met Maan aan de slag. Hij is van mij.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
3: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
2: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
4: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
2: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze woensdagochtendspits in het midden van het land. Wat opvalt wel is de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud op de N227 Wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Voor de aansluiting met de A28 staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer

Maan. Ja, we gaan het tweede uurtje Ellen versus Rob. Alleen zonder Ellen. We gaan uiteindelijk, heb ik al aangegeven, we gaan beginnen met de aftrap van het musical seizoen 2026-2027. Maar ik toch iets wat anders nog eventjes. En ik wil niet negatief zijn, maar in dit geval word ik wel heel erg negatief. Richard H. Wurgte, zijn vrouw en dochtertje in 2005. Dochtertjes van 3 en 4 jaar, 3 en 5 jaar. En omdat hij een dame in Polen heeft gevonden. En zijn huwelijk zat in de weg. Dus hij heeft uiteindelijk gewoon zijn dochtertje van 5 en 3 heeft hij gewurgd. En zijn vrouw ook, Claudia, ook geworden gewurgd. Dus in 2005 is dat gebeurd. Na een heleboel toestanden. Hij heeft zelfs lopen meezoeken naar zijn dochtertje en al dat soort dingen. En toen bleek uiteindelijk dat hij het gedaan heeft. 2005 heeft hij 20 jaar cel gekregen en TBS. Nu ben ik 2005, 2015, 2025. Toen is hij uiteindelijk uit de gevangenis gekomen. Of iets waarschijnlijk eerder. En toen heeft hij TBS gekregen. En nu na 4 jaar dreigt hij vrij te komen. Omdat alles hersteld was. Hij

0: Het recidive is heel erg laag, dus kan eigenlijk niet meer gebeuren. Dan denk ik van ja, goh, dan vermoord je je vrouw, dan vermoord je je eigen kindertjes. En na 20, 25 jaar mag je gewoon. Hij heeft inmiddels ook een baan. Hij is op verlofvrij en alles. Dan denk ik, nou, ik kan er helemaal niks meer voor. Ik begrijp het. Er is een rechtszaak, rechtsstaat, et cetera, et cetera. Maar ja, iemand die zijn vrouw en kinderen gewoon vermoordt. En zegt, ja, zegt in men zegt ook inderdaad dat hij geestelijk een beetje ziek is, maar dat is inmiddels hersteld. En dan komt hij nu gewoon vrij. En hij, ik kan morgen of overmorgen naast jou wonen. Nou, ik kan er niet bij. Wat mij betreft ben ik waarschijnlijk te oud om dit te begrijpen. Maar ja, mensen die dit doen, die moeten volgens mij gewoon een heel leven lang moeten ze vastkomen. Maar goed, het zij zo. Andere mensen zullen er alle andere ideeën hebben. Afgelopen zaterdag volgens mij, of afgelopen zondag was volgens mij, de Music Award, de Kick-Off 2026 in Eindhoven. En daar gaan we gewoon lekker een uurtje over draaien, horen en dat soort dingen. We gaan het eerst beginnen met de opening van de Kick-Off.
1: Het is weer de diepste plek. Als een grote splasher. Dat we welcome you tonight. And now, we invite you to relax. Let us pull up a chair. As we proudly present our show. Laat je horen, Eindhoven!
2: Bee.

Ja, dat was de opening van het kick-off You Musical 2026-2027. We gaan gelijk even door, want een van de eerste beste in mijn ogen musicals die er nu gaat komen is The Cats. En dat is niet de club van de groep Cats, maar de Cats helemaal over uit Amerika.

0: Dat hoor je me toch niet over. Daar hoor je me toch niet over.
1: De musical Cats met Joran de Bond en Tessa Sinifa uit de Cats. En Joran vertolkt Rambam Tijger. Eens kijken, wat hadden we nog meer voor musicals? De Kleine Prins. Ja, ik had er nooit van gehoord. We gaan toch even een klein stukje van horen. Mijn partner, die snapt het helemaal. Die heeft boek gelezen, et cetera, et cetera. Nou, ik wist echt niet wat het was, maar we gaan luisteren.

0: De Kleine Prins, nooit van gehoord, maar dat zal wel aan mij liggen. Maar dat is mijn partner heeft hele boeken gelezen. Had ook examen gebeuren, al soort dingen meer. Dus leuk. Eens even kijken, wie treedt daar? Onder andere René Verkoten en Juliette van Tongeren. Dus dat zijn niet de eerste, de beste zeg. Hey, we gaan we, ja, de Titanic gaan we dan uiteraard door. En dat is Celine de Jong.
1: It's been 84 years. En nog steeds ruik ik de verse verfgeur. Het porseleinen servies was nog nooit gebruikt. Het beddengoed nog onbeslagen.

0: Celine Dion, Taking Chances. Ik weet niet of ik er inmiddels naartoe ga, maar goed, we gaan het afwachten. Het is een beetje, komt allemaal rommelig over op dit moment. Dus even kijken, de musical 40-45, daar ben ik al afgelopen jaar of dit jaar, eind verleden jaar ben ik daar geweest. Die blijft ook een tijdje doordraaien. Eens even kijken, die was ook inderdaad bij de kick-off, dus een beetje vreemd, want hij draait al een half jaar. Maar goed, het gaat over het verhaal van broer Dick en Louis, die in tijden van de Tweede Wereldoorlog lijnrechten over elkaar komen te staan. We gaan even luisteren.
1: Neerschieten. Kom op. Doe maar. Doe maar. We zijn alleen dus man, wat zal je nog beletten? Het is jouw keuze en ik zal me niet verzetten. Doe wat je moet, ben je te laf. Haal die trekker over, schiet en maak me af. Doe maar. Jij met dat hakenkruis, daar zal ik nooit aan wennen. Als dit jouw leven is, wil ik je niet meer kennen. Het is niet zo moeilijk, man. Kom op. Kost je maar één kogel.

0: jaren later en daar mag je mij voor haten.
1: Kijk liever om naar wie je achter hebt gelaten. Gebruik in godsnaam je verstand.
0: Ooit zie je de waarheid, ooit snap je mijn kant. Doe maar, ik weet dat bij wat ik doe geen plek meer voor berouw is. Ooit zul je zien dat wat ik doe juist ook voor jou is. Dan zie je dat dit zo moet gaan. Haat me tot die tijd maar, scheld en val mij aan. Doe maar.
2: Leef de broer waar ik nu.

0: Ja, en uiteindelijk schiet hij toch niet dood in het hele verhaal. Maar goed, ik moet wel zeggen, die speelt... ik zou er zeker gaan, die speelt in Barneveld. En het is gewoon een hele mooie musical. Een hoop meubels horen mij. Tribunes draaien alle kanten erop. Het is echt een, zeker om te doen voor Barneveld. Hier vandaan Barneveld is een uurtje rijden. Dus dat valt op zich natuurlijk wel mee. We gaan de volgende. Dat is Hugo de Groot, de musical. Gezongen door William Spy.
1: Als kind hoorde ik verhalen. Verhalen van de zee. Over mannen die gaan varen. En die dan vrij zijn, zo cliché. Het water heeft mij nooit zo getrokken in die zee. Omdat schepen mij niet brengen. Wat ik het liefst bemin.

Het liedje is bij woorden als de zee. En het was in Eindhoven, de kick-off in de open lucht. En het lijkt wel of ze het geregeld hadden. Want uiteindelijk was het publiek stond met paraplu's en alles op. Want het water stroomde naar beneden toe met dat liedje van William Spa. Eens even kijken, wat gaan we nog verder doen? We gaan eens even kijken de 101 Dalmatiërs.

0: prachtig is, zo zacht. Ik voel iets open gaan.
1: Met Kim Lian van der Meij en Anouk Maas en Christina Kerrion.

0: Ja, dit wordt een musical die door het land heen gaat draaien. En de ene keer was Kim Lian van der Meij, de andere keer Anouk Mees en dan Christine Carion. Maar alle drie zijn diva's. Dus wat dat betreft vind ik het een mooie. Ik heb zelf kaartjes gekocht. Alleen ik ben achteraf erachter gekomen dat ik ook een vakantie ben gegaan in mei volgend jaar. Want deze in mei gaat dit, het was begin volgend jaar gaat dit lopen. Maar ja, ik ben op vakantie. Dus ik moet de kaartjes heb ik gegeven naar, naar mijn kleinkinderen. We eens even kijken. We gaan verder met een andere musical. En die vind ik eigenlijk wel mooi. U moet er eerst wat bij Hals bij zeggen. Het was, deze wordt de Frans Halsemaker musical. Sorry. Die wordt behoorlijk vertolkt door Soy Krooi. En in eerste instantie vond ik Soy Krooi niet echt geweldig. Maar hij gaat steeds beter worden. Dus luister maar eens eventjes.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam

Hij heeft er een perfecte stem voor, Soy. Dus dat betreft veel geluk met de Frans Hals musical. Frans Halsema musical, sorry. We gaan eens even rustig kijken wat we nog meer hebben. Want ik moet een beetje opschieten, want anders kom ik niet al de musicals heen. Vlieg met me mee. Nou, die ken je ongetwijfeld wel.

0: Vertold door Simon Kleinsma, Brigitte Heitzler en Lisa Schoon. We gaan volgen naar de volgende musical tour. En dat is Next to Normal. Ik heb die, die gaat ook komen. Ik weet niet wat het is. We gaan hem even luisteren.
1: Diana, ik weet dat het moeilijk is.
2: Weet jij dat? Echt? Wat denk jij dan te weten?
1: Ik weet dat je pijn hebt, dat heb ik ook.
2: Met een hoofd zo zwaar als lood. Je verlangt niet naar het leven, want je denkt steeds aan de

een compleet nieuw studio gebouwd in Delft. En hij duurde wat lang, 2,5 uur met pauze en alles mee. Nee, 3 uur zat met pauze. Is inmiddels iets ingekort. Maar zeker de moeite om eventjes toe te gaan. Dus even kijken, wat hebben wij nog meer voor... Ja, dan gaan we naar Piaf, de musical.

De musical Piaf, Edith Piaf uiteraard. Even kijken wie Suzanne Segers zingt deze. En daar zou ik zeker een keer naartoe gaan. Ik weet niet wanneer die gaat lopen, maar daar kom ik in volgende uitzending wel naar voren. En dan hebben we de Dolly Dots. Wie kent de Dolly Dots niet?

Nou, ik weet niet wat ik moet vinden, maar de familie Polman die gaat een familieweekend naar de Veluwe toe. En dan moet ik eerder zeggen, Cas Leeuwen en Paul de Leeuw, Aniek Boer, Martijn Cadol, daar zit wel best een goed ding. Maar we gaan even door, want dit is toch wel, ja, deze, daar ga ik trouwens met tweede kerstdag volgens mij naartoe. Evita!

0: Fijn van der Bos, onze internationale musicalster die ook in Londen gaat optreden. Eens even kijken. Ik heb nog 8 minuutjes, maar ik ga eindigen met het liedje van Het Lijkt Wel Leuk. Herman van Veen met Anne. En dus ik kan nog 1 musical laten luisteren. Ja, dat is gewoon de Bodyguard. Die gaat ook weer in volgend jaar komen. En ja, die is gewoon geweldig.
1: Dolly, deze is voor jou.

Geweldig gezongen. Kaya Akma van The Bodyguards. Was ook meteen de afsluiting van het hele gebeuren van de kick-off. Dus wat dat betreft, ik ga ook afsluiten. We gaan direct luisteren naar de band is inmiddels binnen. Naar Stemloos en naar Love Songs. Dat wordt ook weer een leuke uitzending. En ja, ik ga eruit. Ik denk, ik ga gewoon eens uit met heel iets anders. Met Anne van Herman van Veen. En een prettige avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Zijn er nog mensen met buren met overuren? Zijn er nog mensen met buren met lekkere figuren? Zijn er nog mensen met buren met kuren? Oké, zing even mee.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

verlangt. En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk, daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze woensdagochtendspits in het midden van het land. Wat opvalt wel is de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud op de N227 Wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Voor de aansluiting met de A28 staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Ergens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: elkaar op pad. Een dialectprogramma van Lou FM. Met Eefje, Egbert en Bertus.
1: Ja, goedenavond, luisteraars. Welkom in het programma met elkaar op pad. De vakantie zit er weer op, denk ik, want... Eefje zit ook weer naast me.
2: Ja, maar de vakantie zit er dan niet op. Want Eefje gaat hij helle
1: september. Oh, je woont zo weer op vakantie.
2: Ja. Dat hij pensioen hem, hè.
1: Ja, dan kun je alle kanten
2: op. Dan kun je dat doen, hè. En hij gezond bent. Dat is ook heel belangrijk.
1: Ja. En het is ook wel een voordeel, zeg maar. Hij niet de kines hem, want die moet dan in de schoolvakantie.
2: Ja, dan zijn weer weg kines, maar die rijden zichzelf.
1: Ja, maar ik bedoel, dan ben je in die vakantie.
2: Dan ja, dan ben je in de schoolvakantie.
1: En is twee keer zo duur.
2: Ook dat. Ja. Maar goed, ik moet zeggen, het is wel knap duur, hoor. De camping

0: amateur tour, sportieve. Hè? Dus ik zeg, loop maar een keer een dagje of twee, drie gewoon fietsen, zeg maar. Oh, nou, dat vond ze wel leuk. Ook vooral dat ik het idee had. Hè. Kon ook niet anders. En ik denk eigenlijk je de auto meenemen. Maar in ieder geval, bijzonder even gefietst. Nou, loop maar naar Utrecht gewoon. Nou, dat is nog een eentje weg. Ja, maar de gewone weg wel even stoppen. Dus toen kwam bij een vriend van onze put. Nou, overnacht. Nou, dat ging prima. Maar dat was zo gezellig dat we er nog een nachtje gebleven
1: ben. Ben je niet wiederkeum?
0: Nee, maar net over, daarom zei ik dat net. Toen heb ik gehoord van andere mensen die ben lid worden van de vrienden van de fiets. Ja. En dat betekent dat gewoon bij iemand in huis. Dan hebben ze door een apart kamertje, kun je even overnachten.
1: Ja.
0: Kriebel een bijtje erbij. Ja. En die man zegt, kost €25 per persoon. En dan kun je deur fietsen. Ik zeg tegen de vrouw, dat is een goed idee. Dan gaan we niet in één keer in Utrecht. Dan doen we zo'n overnachtingje erbij. En misschien nog, en dan kunnen we het lessen in iets duurder hotel nemen, zeg maar. Hè?
1: Ja.
0: Als een soort verdienste dat je te
1: redden hebt. Dan, ja.
0: Nou, zodoende. Maar goed, we zijn helemaal niet bij de vriend van de fietsenwijs. Alleen bij Rudy dan. Die woont in Putten. Die is met Elbrus getrouwd geweest in Enneke. En nou, dit was zo gezellig. Ik moest doorblieven. Nou, het lesstukje in Utrecht was niet zoveel. Maar toen moesten we terugweg van Utrecht naar Elburg. En dan moest het één dag gebeuren.
1: Hoe, dat moest het één dag?
0: Ja, omdat we anders geen tijd meer hadden. We hadden alle twee geen dag vrij meer.
1: En dan zeg je dat je niet druk bent.
0: Ja, nee. Ja, maar goed. Ik fiets normaal nooit. Tenminste, heel veel mensen zeggen, ik heb je nog nooit zien fietsen. Nou, dat klopt wel. Maar met zo'n elektrische giet iets beter.
1: Giet best. Heb je ook gedaan.
0: Ja, maar dit was 90 kilometer.
1: Ja, dus, dat is een eind. Dus, ja, dat redden we denk ik wel. Ja, maar wie doet meestal per dag tussen de 40 en de 50?
0: Ja, vond ik ook zat. Maar we moesten wel. Maar in ieder geval, ik heb er nu nog last van het zitvlees, zeg maar.
1: Ja.
0: Nu ben ik dat ook maar niet
1: ik heb een schapenvagina op de fiets. Dat is ideaal.
0: Ja, maar je zit elke dag op de fiets.
1: Ik
0: dus
1: zit elke dag
0: dus
1: op de fiets.
0: Je hem heel op de kont in principe.
1: Zo ongeveer wel, ja. En na de vakantie zeker. Want we hebben ontzettend veel fiets.
0: Ja.
1: Ja, wie fietsen waar weg ben, zeker een goede 30, soms 40
0: maar
1: kilometer.
0: Maar ook elektrisch dan?
1: Ja, wel elektrisch. Ja. Maar wie ben pas nog een paar dagen, 14 dagen geleden. Toen net toen het mooie weer ophield, ging de familie Westerink naar Burgerbrug. Nog een paar dagen.
0: Dat nog iets weer aan Petten.
1: Ja, dinsdagavond was het dreugen, boven naar de kaasmarkt erwijs. En woensdagavond ring het iets. Woensdagmiddag was prachtig mooi weer. En wie wil heel graag de heide zien bloeien in de duin. Dan fiets je van Petten naar Schorrel. Dat is een prachtige duin.
0: Dat is een hele grote berg, Tobi Schorrel ook.
1: Ja, daar gingen we vroeger met de kinderen ook heen. Ja. En dan heen met de boom. Ja. Is nog precies zo. Is nog niks veranderd.
0: Ja, mooi gebied hoor.
1: Ja, is nog echt niks veranderd.
0: Maar even over de fietsen. Want ik weet nog goed dat er een paar jaar geleden dat heel veel mensen zeiden. Ja, Egbert, jongen, dat is voor al de mensen zo'n elektrische fiets. Maar dat vind ik toen ook al, vond ik toen ook al flauwekul. En vind ik nog steeds flauwekul, want hij nooit fietsen zoals mij, zeg maar.
1: Ja.
0: En die gewoon dan elektrisch fietsen. En ik fiets door 40, 60 of 100 kilometer. Nee, stel je voor dat ik 40 kilometer kon fietsen. Dan heb ik wel het gevoel dat ik 20 kilometer normale fiets had.
1: Ja.
0: En die benen gewoon nog een beetje in en weer. Ja. Dus ja, ik zie dat alleen maar als positief.
1: Nee, ik vind dat ook. Ik ben het er ook helemaal niet mee eens. Want ik heb toen na mijn operatie een elektrische fiets gekocht. Nou, ik ging altijd met de auto naar Oldenbroek. Waar. Ik ging nooit op de gewone fiets, want dat duurde me te langer. Ja, ik te lang onderweg. En ik moest weer terug. En sindsdien altijd op de fiets. Ik fietste zo'n beetje gemiddeld in de weken een 30 kilometer.
0: Ja.
1: Maar dat is ook twee keer een 5,5 of zo. Een keer naar de stad. Maar je bent gauw aan je kilometers.
0: Ja, maar je pakt hem ook sneller, hè?
1: Je pakt hem drek.
0: Je moet wel oppassen, maar dat denk ik gewoon best wel hard. Dat je geen flitspaal met 30 kilometer.
1: Nou ja, flitspaal ben ik meteen gekomen. Want dat ding stond weer in Oldenbroek.
0: Oh ja. Hij is nu weer weg.
1: Precies twee keer op dezelfde plekken. Weken na elkaar. Allebei bekeurings exact hetzelfde.
0: Ja.
1: €2,50. Drie kilometer taart.
0: Je trapt er gewoon in. Want als je door zeg maar net voorbij de vaas voorbij bent. En bij die garage door van. Hoe zat er ook alweer?
1: Fixen
0: die,
1: zitten nu.
0: Ja. Maar die. Dan denk je van nou, ik kan gas geven. En er was vroeger het mutende bebouwde kom.
1: Maar nu niet meer.
0: Nee, maar dorp giet iedereen dan.
1: Maar ik kwam van Wezenbouw, dus ik had precies hetzelfde. Ik was
0: bordenbub.
1: Ik heb helemaal niet opbeleid.
0: Nee, maar je kijkt overal in de ballen
1: maar
0: terug.
1: Wat dan dus? De vakantie is voorbij. En als het goed is, dan lusteren er heel veel nieuwe lustra's mee.
0: Oh ja?
1: En die wonen op afdeling de Westerwal in het Feitenhof.
0: Oh.
1: En misschien lusteren er meer afdelings mee, als het goed gewoon is.
0: Okay.
1: Ik heb er pas de eer gehad om samen met mevrouw Little, een vroegere schooljuffrouw, een middag te verzorgen.
0: Okay.
1: En dat viel volgens mij behoorlijk in de smaak.
0: In
1: oude
0: goede
1: stukjes
0: aarde,
1: doen,
0: zeg maar.
1: Ja, in goede aarde. En dat was heel leuk. En toen kwam er iemand die dat allemaal regelt. En toen zei ik zo van, nou, woensdagavond was Esther Seum. En Uddezag, wat voor kanaal ze dan allemaal snemmen. Dus als het goed is, steed het kanaal aan en lusteren ze mee. Dus en Aalt.

0: luistert zeker mee. Die luistert altijd mee.
1: Oké. Okay.
0: Wist ik ook niet totdat ik het een keer over de paling had. En toen kwam ik er weer en toen kwam Aalt me tegen. En toen zei Reuppen, waar heet de paling? Ik zeg, paling, hoezo paling? Ja, ik heb je wel gehoord over die paling. Ja. Zeg, ja.
1: Ja, zo kom je erachter, hè?
0: Zo kom je erachter. Ja, ja. Maar evenwel, als je in winkels loopt, dan is er wat er nog wel. Ze zeggen, ben jullie niet op de radio? Ja, ja, ja. Ik mis je. Klopt. Of, god, ben niet dat. Ik hoor het aan je stem. En je weet ze helemaal in donker nog te vinden, natuurlijk. Dat is helemaal wat anders. Nou ja, beter zit een beetje verstopt dan achter de microfoon, natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: En wat dat betreft kan je er ook nog wel weer een bier gebruiken, hè?
1: Ja,
0: een
1: nou
0: microfoon.
1: Ja.
0: Want als er eens een uitvult, gelukkig houden we nu weer een achterban.
1: Als er nog wat mensen binnen.
0: Ja. Maar iets meer is altijd beter, natuurlijk.
1: We gaan eerst even naar de Imca Marina.
0: Nou, dat maar doen.

0: Ja, het is zo een Sinterklaas, zingen ze. Maar ja,
1: alsjeblieft.
0: Je kunt er wel om lachen, maar voor dat weten is
1: ja, dat is wel zo. Maar laten we eerst maar eens overgaan tot de bottendagen.
0: Ja.
1: Die houden we eerst. Wanneer houden we die? De 12.
0: Volgende week.
1: 10, 11, 12.
0: De 40ste editie is dat. Begin donderdagavond met de intocht natuurlijk. En dan vrijdag zei die botwedstrijd. Ja. En dan zaterdag is de markt en Blinde Peert natuurlijk. Iedereen weer wild.
1: En een bottenconcert in de Grote Karken.
0: En een bottenconcert.
1: Om 3:00.
0: Ja.
1: En er wordt medewerking hieraan verleend door het Elburgs Mannenkoor. Oefening baart kunst, maar tegenwoordig zeggen we ook wel eens het Oosterdorp Buurtkoor, omdat ze door veel oefenen. Ja.
0: Ik weet nog wel eens een borreltje koud.
1: Oké, okay. Nou ja, weet je, het kan allemaal, maar in ieder geval kunnen ze heel mooi zingen en doen ze dat bij gezondheid 12 september. Onder leiding van Hink van der Maarten met 1A. En het jeugdkoor Ichtes, onder leiding van de nieuwe juf, zoals de kinderen zijn, Peetje Zoet.
0: Oh ja.
1: Medewerking wordt verleend door Willeke Bos op de dwarsfluit, Wilco Velkamp aan de piano en Marco de Graaf op het orgel. De toegang is zoals gewoonlijk gratis, maar er is wel een collecte voor de bestrijding van de onkosten. Want zoiets brengt natuurlijk altijd onkosten mee.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: En dat, die bottendagen is echt een concept dat nog altijd zo is als 40 jaar geleden. En dan kun je zien dat je soms goede dingen niet meer veranderen. Want iedereen wil maar verandering en anders en
0: nee, dat
1: nieuws.
0: Allemaal niet, nee,
1: maar het is die bottendagen zijn nog altijd hetzelfde.
0: Ja. Maar het is niet alleen bottendag, hè?
1: Het
0: is ook monumentendag.
1: Open monumentendag.
0: Ja, ja. Mooie combinatie. Ja. Ja. Want Jan de Elburgkrant net ook meegekregen. Lag op de trappen, zag ik. En er stond nog een paar dingen in die Elburgkranten.
1: Ja.
0: Vooral het beeld aan de haven was weer terug. Hij
1: ja, dat steekt er weer helemaal.
0: Die vrouw is denk ik weer helemaal blij van dat beeld.
1: Die is helemaal gelukkig. Maar noemen ze nog een plekje voor die drie man.
0: Ja.
1: En ja, ik zal dat aan de andere kant van de haven zetten. Bij de visafslag.
0: Ik zal hem de veur zetten.
1: Ik wil niet weten wat ik ermee denk. Maar dat hoort aan de haven.
0: Ja, natuurlijk.
1: Wel hoog en leeg springen, maar zoiets hoort aan de haven.
0: Maar
1: ik vind het zelfs
0: nog
1: veel te klein.
0: Ja, vind ik
1: dat
0: ook.
1: Dat had grotere moet en dan. Ja, nee, ik kan er niks in zien. Het is de verbinding tussen wind en water, de zee en het land. Ja, ik weet niet waar die verbinding dan zit. Of dat in dat ronde bulletje zit er bovenop. Of
0: die
1: in die
0: dingen, wat er stond.
1: Of, ja, die er
0: ja,
1: nu
0: ja, ik
1: steekt.
0: Zeg altijd dat...
1: Ze zal zwaar beledigd wezen als ze dit hoort.
0: Ja, maar ik heb ook altijd gezegd die theedoek. Want het ligt ook op een theedoek of zo.
1: Ik zie het echt niet.
0: Nee, maar dat is wel vaker met kunst dat ik dingen niet zie, hoor.
1: Nee. Maar ik heb dan ook dat vissersvrouwtje op Urk in mijn hoofd.
0: Ja, ja.
1: En dan kom je eraan en dan denk ik, dat is zo'n wapperende rok van zo'n vissersvrouwtje.
0: Ja. Of is daarvoor en zit ook zo
1: ja,
0: iemand...
1: Ja, steekt ook zoiets.
0: En ik geloof na de week ook...
1: Dan, ja, Elburg springt er wel uit met dit beeld natuurlijk.
0: Maar ik begreep ook niet, hè, want hier ben toch wel lui met kopstukken bij betrokken geweest om dat te veranderen, zeg maar. Dat het allemaal zo misgegaan gewoon is met die vergunning en alles, weet ik.
1: Ja, dat snap ik ook niet.
0: Kijk,
1: dat
0: had
1: nooit de mag.
0: Als ik het verzun had, dan zei je eigenlijk, die man heeft nog geen vergunning aanvragen. En dan kom je ook weer teruggestuurd, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar hier ben toch mensen bij betrokken die best wel in het gemeentehuis zitten. En ook
1: dat snap ik ook
0: direct
1: niet, hoe
0: ingang.
1: Ze dat er dan hebben. Nee, en dat had ik nooit zo gemaakt.
0: Nee. En dan had je ook nog een toevallige verkeerde persoon erbij die er ook niet de waardering van inziet. Denkt, nee, dit is mijn ding, de blijf lekker staan, zoek het maar uit.
1: Ja.
0: Of dat er ene zei, nou, ik vind het wel een goed idee, hè, zet maar neer.
1: Ja,
0: dus,
1: of,
0: ja.
1: Of jongen,
0: maar ik denk dat die vrouw ook gewoon teleurgesteld is in de gang van zaken.
1: De gang van zaken.
0: Sander gewoon
1: ze,
0: even
1: op
0: de
1: hoogte.
0: Ja, ik denk dat dat er, als ze zeggen, van, nou, we gaan het even verplaatsen, dan weet ik veel, had ze misschien wel. Nee.
1: Ja. Nou ja, of althans zeggen, zet dat andere beeldje op een andere plek. Of weet ik, het eet geen brood, dus weet ik veel, wat je het neerzet, dat maakt niet uit.
0: Nee.
1: Kost
0: en
1: geen
0: dan over nog geschiedenis. Henk Binnenkamp is ook overleden.
1: Ja.
0: Nou, die was gelukkig al 96 volgens mij. 98?
1: 96.
0: Nou ja,
1: in
0: ieder geval.
1: In de kranten.
0: Nou ja, in ieder geval.
1: Ik dacht 98.
0: Hoorde Gold en was tot best met Oren fit altijd. Ik heb nog wel redelijk met hem.
1: Ja.
0: Ik ging veel met GM en ik kwam ook veel bij hem thuis. Hele aardige man trouwens.
1: Ja, zeker. Hij woonde nog volgens mij op zichzelf.
0: Ja, nee.
1: Correspondentieadres.
0: Nee, nee.
1: Les
0: een paar weken om morgen zat op de Voort.
1: Oké. Okay. Dus hij is op de Voort overleden.
0: Ja, hij was toch al.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: En bij ons natuurlijk dan Dick van Klompenburg, ook zo'n bekende Oosterdorper.
0: Oh,
1: die was net voor hem overleden.
0: Ja,
1: ook zo'n bekende
0: Oosterdorper. Sowieso heel veel mensen overleden.
1: Ontzettend veel, ja. Maar ook ontzettend veel van die echte ouderen. Die iedereen van onze leeftijd kent.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Nou, maar nu is het wel dus zo, hij ook. Zelf ouder wordt en hij natuurlijk ook meer begrafenis dan bruiloft natuurlijk.
1: Dat zegt men wel, ja. Gelukkig heb ik nog een bruiloft in het verschiet.
0: Oh ja?
1: Ja, dat zit dan wel goed.
0: Oké, nou dat is wel weer mooi dan.
1: Nou ja, en er stond een foto van de heer Bosman.
0: Ja.
1: Die heeft een penning gekregen.
0: Ja, er zijn nou, meer Bosmans bij de brandweer, denk ik. Hè?
1: Gefeliciteerd, ja. En zijn, volgens mij is dat zijn broer, die was 25 jaar bij de Bosman.
0: Ja, weet niet.
1: Bij de brandweer, weet Antonie.
0: Niet. Ja, hij is al de broer van hem. Oh, oké. Okay.
1: Dacht het dat erin stond.
0: Ja.
1: Ik vind het prachtig mooi dat een penning gekregen heeft. En terecht, maar al dat lawaai. Je zult er verdorie stief in u zitten.
0: Ja, nou, dat is
1: ik
0: inderdaad het geval.
1: Ik begrijp dat niet helemaal goed.
0: Nee, nou, ik snap de jongens wel. Want ik mag even lekker aan de toeten zitten. En even door de stad jagen. En allemaal fantastisch. Maar een vriend van mij, die zit ook bij de brandweer, Kevin. En die is ook getrouwd in de kerk. En er kwamen de zes. Die zat ook nog bij de brandweer van het harde. Van de knobbel,
1: oh, ja,
0: zeg maar,
1: ja.
0: Van de milie dinges. De werktgeluk ook. Dus toen kwamen de zes brandweerwagens door de stad. Met ook allemaal de ene nog harder lawaai. En de hele boel was op tilt. Want de mensen dachten echt, de hele stad stuurde in de fik. Hij dat niet weten, zeg maar.
1: Ik dacht zo terug. Was het nu afgelopen? Nee, de week in de veur zaterdag, man, volgens mij. Op afgelopen zaterdag. In ieder geval, ik zat boven. Achter het rad van avontuur natuurlijk weer. Ik denk, die hele stad brandt af.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ik in de zolder uit dat dakraam loeren. Ik zag helemaal niks.
0: Nee.
1: Poesje Lorten kwam de buurman aan. Ik zei, wat is er toch met die brandweer? Hij zei, oh, dat kan ik je wel vertellen. Er was er een eens over, joh. Ik zei, potverdikkie.
0: Ja. Maar ja, dan weet de buurman toevallig. Maar hij dat niet weet. En die woont dan ook nog in de stad. Daar hebben best wel mensen last van. Hoor.
1: Dan
0: die,
1: denk
0: die,
1: ik van,
0: die kregen zo de schrik te pakken. En,
1: ja.
0: Nou goed, we gaan nog
1: ze
0: even
1: hebben een
0: zo,
1: pleziertje weer gehad. En ja, het is natuurlijk een hele tijd dat je zo lang bij de brandweer bent. En dat, ik ben ook niet altijd grapjes als hij door bij de brandweer
0: zit. Nee.
1: Want er komen ook dingen voor die niet
0: maken. Nee,
1: tegenwoordig nog veel meer, hè. Want ze waren wel eens opgeroepen voor reanimatie. Ja. Dat er geen ziekenwagen is wat ze opgeroepen. Ja. Dus iemand, wij weten. Ze kunnen in ieder geval wel wat.
0: Het is niet alleen maar een beetje met de slangen spuiten en altijd bier drinken.
1: Nee, zoals het eerder was.
0: Nee. En die diploma's die is allemaal met hem en zo.
1: Ja. Eerder was het gewoon, ze werken allemaal op de krukendo en als de brand was, dan viel die hele krukendo stil, want de vleugels het ramen in.
0: Nou, bij ons ook. Er werkt drie man bij ons bij de brandweer, dus mijn vader die zat altijd bij de hoorn en toren als de brand was. Het hele zeugje was weg.
1: Ja, het hele zeugje ging
0: Bart Engeltjes, Frank Seibel en Dries zat les ook bij, dus daar kun je net zo goed de winkel
1: en bij ons zei dan Westerink en pas het post geleden zei die dochter, ze zeggen als mijn vader niet voor dan het piepen ging. Ze zegt, dan vlucht de matten van de voordeuren door de gang. Zo kloppen.
0: Ja. Net als ze een injectie kreeg.
1: Wel zoiets,
0: Zo varkensprikken, zeg
1: maar. Ja, hoppatee.
0: We gaan zo eens even weer een nieuw onderwerp. We hebben vorige keer elke over boerderie. Dan weet ik wel, we allemaal over tuin.
1: De tuin, de boerderie.
0: Maar nu
1: nou
0: gaan we het over de klededrachten.
1: Ja, ik vind een heel mooi boek. Ik ben gek op lezen en boeken en weet ik veel wat allemaal. En ik was op een rommelmarkt en ik vind het boek van Pauline Broekema. En dat heet Nooit een Burger. En dat ben gesprekken met de leste vrouw in klederdracht.
0: Oh, die altijd erin loopt.
1: Die altijd in klederdracht liep. Okay. Ja.
0: Nou, dan gaan we zo nog even naar luisteren. Eerst even nog een stukje van Mieke. Het is tenslotte september.
1: Ja.

0: Ja. Dag in september. Nou, dat klopt. Het is weer september, hè?
1: Ja, het is zeker weer september.
0: Geloof ik, ja, al twee.
1: Schaapmarkum tran.
0: Dat is de tweede woensdag of daar de
1: derde.
0: Ja.
1: Vergeet 16 september is dat.
0: Dat vergeet je nooit weer. Ik denk als mijn Molussen dat ze gelijk alweer begint van toen mijn vader van dak overvallen was in de stad.
1: Oh, dat is op schaapmarkt.
0: Dat was
1: toen
0: op die schaapmarkt gebeurd. Die ging met 160 km per uur dwars door Oldebroek in het toen.
1: Ja. Ja. Oh.
0: Dat die man nog leeft. Ja. Dat was
1: onbeleid. Het is onze trouwdag. Alleen je bent wel op vrijdag getrouwd, maar de 16e.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Maar we gaan even over de klederdracht.
1: Ja, dit boek gaat over de klederdracht. Maar ik zal de inleiding ook lezen, want dan weet iedereen een wortel vergeet. En dan beginnen we volgende week met de echte verhaal.
0: Ja, dan gewoon met echte, ja.
1: Het is bijna 15 jaar geleden dat ik Lijsje Springel uit Marken voor het eerst ontmoette. Zeg dus Pauline Broekema. Ze was figurant in een boek met foto's van Willem Diepraam en Cas Oorthuis, waarin Constante Nieuwhof de levende klederdracht van Nederland beschreef. Naar aanleiding daarvan had ik een interview met Lijsje. Haar dracht fascineerde me. Kleding die zich sinds de 17e eeuw niet leek veranderd te hebben. Maar eigenlijk word ik nog meer nieuwsgierig door haar verhaal over de dracht. De zoektochten die ze tijdens vakanties in het buitenland ondernam, naar exclusieve geborduurde banen waarmee ze zich later thuis kon onderscheiden van de rest. En het gemak waarmee ze accepteerden dat het in de loop van de dingen lag, dat ze een in de rie van de draagsters afrond, dat na haar de drag in de familie Udensterven zou wezen. Ik was al eerder door klederdrag gefascineerd. In Meppel, waar ik gewoond had, zag ik iedere donderdag op de markt die hele stoet stappaste vrouwen. Ik hoorde verhalen over het ondoorgrondelijke dorp, waar fotografen zonder strik verboden waren en schoolgaande meisjes het huis in drag verlieten om zich later heel stiekem bij een vriendinnen geen ummen te kleden. Weer jaren later tijdens de relden bij de kerncentrale van Borselen tref ik de vrouwen in de Zuid-Beverlandse drag die zich hoofdschuddend verbazen over al dat rumoer in hun dorp. Ik bleef me afvragen wat er tussen die vrouwen in hun overigens sterk verschillende kleding waardoor overeenkomsten te bestonden. Waarom bleven ze er wel in lopen? Waarom weeg het ongemak en het feit dat ze altijd in de gaten lopen kennelijk niet zo zwaar dat ze besluiten anderen van hun dorp te volgen en de drag af te leggen? Hans het gevoel anders te wezen dan leeftijdsgenoten. Had die drag ooit hun leven beperkt? Daar had ik allerlei vragen over. En daarom heb ik dit boek gemaakt en heb ik heel veel vrouwen geïnterviewd. Axel in Zeeuws-Vlaanderen was ik zelfs net te laten. Daar was de drag, toen ik toen vroeg, al weg en helemaal verdwenen. 14 klederdragen hielden we over. Hoeveel vrouwen nog in drag lopen is niet met zekerheid vast te stellen. Hanneke van Zutphen, een kunsthistorisch en een kostuumconservator van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, huilt het op 4000. Wanneer dat hoogbejaarde vrouwen wanbier telt, die alleen nog maar gedeeltelijk in drag lopen, komen we iets hoger uit, tegen de 5500. Die vrouwen binden dwingen ingewikkelde onderdelen als de kappen of de mutsen af te leggen, omdat familie of personeel in verzorgingstehuizen tijd en kennis ontbreekt om ze volgens de regels te kleden. En dat is inderdaad hoor, want dat heb ik zelf meegemaakt. Ik was natuurlijk een meisje van 16, nu ben ik 69, toen ik op het oude Feitenhof werk. En er woonde een familie Speldenkamp. En die mevrouw had dus inderdaad ook nog dat hoorzo ouderwets met een knutty. Mm-hmm. Maar dat moest dan zundes hoge oppervlugging worden, want dat moest onder de hoed. Nou, er was niemand die dat kon, behalve mikken. Want wie had meus bij ons inwonen, die de mutsen op hadden. En dan moest ik ook zijn, of mama deed dat, of ik had het ook al wel eens gedaan als mama niet kon. Dan moest dat ook onder die mutsen, moest dat knuttig ging komen. Want anders passen die mutsen niet.
0: Een heel werk.
1: Ja, dat was zeker een heel werk. En die draagsters hadden zelf die nog aanhan ook wel angst dat het hun ook kon overkomen. Delen van de draag waren met spellen aan andere kledingstukken vast te maken. Maar dat is in de Gelderse klederdrag dus niet zo. Wie bent in de draag soms helemaal met spellen aan het trekken? Zegt Tony Schikker uit Borselen. Ze voegt eraan toe dat het haar nu al moeite kost om zich aan te trekken, omdat ze wat rheumatisch wordt. Maria Taas uit het nabijgelegen Seerenbroek bereidt zich ook voor op een overgang naar Burger. Als je een hersenbloeding kregen, zegt ze, dan leed Ruud, want dan kun je het niet meer aan hem. Broers, zusters, die ook vaker de kleren uitdoen, zie het met er een keer ook aan geloven. Hanneke van Zutphen heeft geen sluitend antwoord op de vragen waarom de drag in met name de plaatsen rond de voormalige Zuiderzee is blijven bestaan. Nou, dat kan ik u wel vertellen, dat was pure armoede.
2: Mm.
1: Want die mensen hadden niks anders, dus die pakken de kleren van de overleden moeder of tante ja. of zuster of wat dan ook en die gingen doorheen lopen. Stappers telt veren uit de meeste bewoners in klederdrag. 1800 vrouwen en 600 man en 500 kinderen lopen er nog dagelijks in. Maar het boek is ook al oud, dus of het nu nog zo is, weet ik niet.
2: Het boek is van 1900, zeg maar.
1: Nee, dat niet. Maar ook in dit dorp gaat het dus snel achteruit. Toen de zoon van Lijsje Rooij uit Stappers afstand nam van de gesloten gemeenschap, stap mij over op Burger. De oudste zoon is er ook in geweest, maar toen ging hij in dienst. En toen het eruit kwam, wil het goed niet meer aangeet, zei ze. Zo geet dat hier heel vaker met de jongens. Ze vertelt dat meisjes op vakantie in buitenland ook vaker Burger drugen. En dat ze dan zomers ook bij huis vaker in de burgerkleding gingen. Omdat hun kleren anders veel te warm waren. En dan komt de winter en dan zeiden ze, nou, bij hand van de zomer aan. Dan holden we het van de winter ook maar aan. En dus ook uit de klederdrag ging. De meeste geïnterviewde vrouwen waren de lessen in drag in hun familie. De mannelijke leden van het gezin waren er al vaker niet eens meer in. De meisjes groeiden erin op, maar gingen over op Burger als ze na hun trouw uit het dorp wegtrokken. Alle vrouwen die ik beschreef in dit boek bleven in hun geboortedorp roen. Als ze gingen reizen, was dat pas op latere leeftijd. Marretje Mets reizen zelfs naar Suriname om haar dochter te bezoeken. Tuntje Westland uit Huizen ging naar de Verenigde Staten de familie langs. En toen waren ze beiden al op een leeftijd dat ze het kostuum zo eigen was dat van afleggen geen sprake meer was. Sterker nog, Marretje droeg op aandringen van haar dochter tijdens een boottocht door de jungle een jurk. Maar verwisselen die, zodra ze terug was in Parimaribo, toch maar weer voor hun mooie, vertrouwde kleren. En Teuntje trok heel veel bekiks in hun zwarte rok en jak, maar wandelen rustig door Disneyland. En de moeder van mijn zwager, mevrouw Spronkut Oldenbroek, die deed dat in Canada. Die ging naar haar kleinkind in Canada. En die had de boeren goed aan. Die was 80. Die stapte in het vliegtuig met boeren goed aan. De breikozen mee. En toen ze terug was, zegt ze ak van elke foto, toen hij een guldende kring had, had ik gratis kunnen reizen.
2: Ja.
1: En nu is onze kleinzoon in Canada naar dezelfde boerderijen.
2: Oh ja?
1: Ja, bij haar kleindochter dus.
2: Dat is wel mooi.
1: In alle gevallen was de drag weer een pre. Met en een mogelijkheid om ook aan het werk te komen. De vrouw uit Urk, Stappers, Volendam, Marken en Spakenburg vertellen dat ze goed gewild waren als hulp in de huishouding. Want ze dachten dat de drag die stond proper, dat de vrouwen dan ook wel proper zouden wezen. Veel vrouwen ben zo rond hun 65ste, toen de kinderen ze trouwd waren en de ouders overleden waren, begonnen aan een tweede leven, zonder de drag dus. Neeltje Sombroek uit Volendam maakte een aantal bedevaarten. Jacoba Pronk plannen een reis naar Zweden. Alleen de halfzusters uit Rissen vonden dat ze genoeg hadden aan de Achterhoek. Israël hadden ze nog aan de dag, maar ze zagen er van af omdat het in Palestina waarschijnlijk net zo geeft als in Rissen. Nu het al de weg is, is het geen Rissen meer, zeggen ze. En al die vrouwen komen dus in dit boek echt met een interview te aan. Ja, vertellen ze van allerlei dingen, ook nou, vrij dingen uit de familie en alles. Maar daar gaan we dus de volgende keer mee beginnen.
2: Nou, dat is een mooie nieuwe serie.
1: Ja.
2: Ja. En ja, over klederdracht. Elburg had geen klederdracht.
1: Elburg had geen klederdracht, want ik sta zomers regelmatig in het muurhuisje. Wordt altijd de vraag, wat was de klederdracht van Elburg? Want ik heb dan zelf nog wel eens een ouderwetse schot, bimine of iets dergelijks. En dan zeg ik, ja, dat Elburg had eigenlijk geen klederdracht. Ja, de vissersvrouw hadden een zwarte rokken aan en een soort van liefies. dat zal misschien een boerendivinewijs wezen, maar niet zo mooi versierd als de klederdrachtenvies. Nee. En die ouderwetse prentbriefkoord die je dan ziet, dat ben allemaal vrouwen doorspik waarschijnlijk, Oldebroek.
0: Met die witte kapjes, ja maar.
1: Nou, de week gaan ze geen witte kapjes op. Hè? Dan,
0: op zondag.
1: Ja, op zondag gaan ze die op. De Loermeeuw had vandaag een prachtige foto op de Facebook store. Op Facebook store. Ik had de telefoon niet bij me. Ik zag het thuis pas. Dus ik zal het zondag even aan mijn moeder vragen wie dat allemaal waren. Want dat kent ze vast. Dat waren allemaal vrouwen van de Hulm.
0: Ja, maar dan hebben we niet over Elburg. Want dan zeg ik, die had geen klederdracht in principe.
1: Nee, die had geen klederdracht. Nee. Het was echt Oldebroek die de klederdracht had.
0: Ik denk zelfs wel dat al die vissersplaatsen hem wel klederdracht ballen. Ik denk dat Elburg gewoon te vroeg gestopt is met die vishandel. Want toen in die tijd, toen die Zuiderzee er nog was, toen was het, die vis was helemaal niet duur, zeg maar. Dat was eigenlijk meer armoede eten, laten we zo zeggen. Nu is het net onder zummen.
1: Ja.
0: Maar ik heb wel eens vaker gezegd, zoals Urk en Spakenburg en Volendam, die hebben allemaal de goede tien ook meegemaakt, zeg maar. En dus toen bij ons ging die Zuiderzee, ging dan IJsselmeer, maar er ging ook een lap water verdwenen, omdat de grond voor de deuren kwam.
1: Maar daarvoor was Elburg ook al arm, hoor.
0: Ja, dat klopt.
1: Was het een gematteleur van opa van Gerrit, zeg maar.
0: Ja. Nee, maar toen was al arm. Nee, toen was al ook al armoede. Ook in die Zuiderzee niet.
1: Ik denk dat Elburg nooit rikkerwijs is.
0: Nee. Maar ik bedoel dus hem ook niet toen het vis wel duur werd, zeg maar. Toen was Elburg al lang een stop.
1: Ja.
0: Snap je? Dus ze hem ook niet die goede tijd mee.
1: Nee.
0: Nu weet ik ook niet of ze dan wel klederdracht had dan. Maar goed, Spakenburg en Urk is dat binnen ook trotse vrouwen die ermee rondlopen. Ik heb pas ook documentaire gezien op televisie. Was nog één vrouw gelukkig in Spakenburg. Of twee, ik weet niet. Maar die elke dag, want Gerdo in de boek, zeg maar, dat ze elke dag...
1: Ja, hè? Elke dag.
0: Kijk, want er is wel klederdracht op Urk. En die gewoon ze met Urk een dag aan doen. Ik heb zelf ook een klederdracht van Urk, omdat ik bij de koor zit.
1: Ja.
0: En Jan Toon spel naar elkaar. Bij mij zit de broek ook met spel naar elkaar. We nog zakken af.
1: Ik kon net zeggen, dat zal nog een oorzaak hebben. Ik dacht dat hij anders ernaar.
0: Ja. Nou, we gaan even een stukje nog doen.
1: Niet al te lang, hè, want gaat Jan die heeft nog iets in petto.
0: Oh ja, nou doen we even Johnny Woodhouse nog even.

0: Het is jammer, we moeten Johnny even wegdraaien met het vissersmeisje. Want anders komen we in tijd nooit. Maar we hadden net over nostalgie.
1: Wie zit nog altijd veel te lang te turken?
0: Ja, dat gaat hoeven van ons. Maar in ieder geval, die John Woodhouse vond ik vooral ook al LP's van 1968. Nou, waar ik net geboren. Maar in ieder geval, die lagen al bij ons thuis. En die draaien we dan. Het was de voorganger van André Rieu in principe.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ja, dan wist hij toen niet meer. Dat, is, veel meer
0: dat was eigenlijk James Last. Hè, James
1: oh ja, die hij ook nog.
0: Die had ik
1: ja,
0: nog,
1: die
0: ja.
1: Hij ook nog. Ja, die, ja. En de Gebroeders Brouwer
0: eigenlijk. De Gebroeders Brouwer, die hebben we ook nog geloosd. Nou, kijk wel verder komen. In ieder geval, Wandhoven, Gert-Jan, die had last van de windbugs. Die had een bugs mee in.
1: Ja, want Gert-Jan zag natuurlijk ook die foto in de kranten die dag.
0: Van de Nooier.
1: Die van de Nooier, ja.
0: Ik denk, wat hij kan ik ook.
1: Hij dacht wat hij kan. Maar ja, Gert-Jan kon het toen al.
0: Misschien heeft,
1: misschien heeft de Nooier het wel van Gert-Jan. Maar ja, goed, ik denk, Gert-Jan scheurt wel op iets anders. Ik weet niet waar de Nooier van plan is om op te schieten. Maar,
0: nou, we zijn benieuwd wat het giet worden met die Gert-Jan.
1: En of hij vanavond nog mag schieten, want hem vanaf 7:30 met op Martie komt.
0: Ja, ja, ja. Ben benieuwd.
1: Rechtstreeks op televisie. Dus een
0: met de loco, hè.
1: Ja. De gerepareerde vuurbugs. Wie woont in een keurig nette buurt, zegt Gert-Jan. Naast ons woont de Smit, die ik als goede buren af en toe wel in mijn verhaal nummer. Aan de andere kant woont een reiziger in koffie en thee, ook zo'n keurige nette man. Achter ons woont een gepensioneerd iemand met zijn vrouwen. En ook van die mensen kan ik geen kwaad woord zeggen. Een rustig stel mensen dat zich niet veulen met de buurten bemoeit. Over en weer goeiendag, maar door blijft het ook bij. Maar die bije gepensioneerde mensen hebben één rare gewoonte, waar Annegie zich elke dag aan ergert. Als we u dan keukenraam kicken, kicken we precies in de tuin van die man. Zoals ze altijd in de kranten zetten, rustig van zijn pensioen genuit. Zoals menig ander gezin hem die gepensioneerden ook een meubelstok dat met een nette name, maar ook met een minder nette name kan worden aangeduid. Het is van steen, toen nog. Het is wit. En er zit ook een oren aan. Je zult wel begrijpen wat ik bedoel, lezers. In gezinnen met kleine kinders is dat meubelstok de hele dag in gebruik. Maar in gezinnen waar geen kleine kinders meer binnen, wordt het als regel alleen 's nachts gebruikt. En nu had die buurvrouw achter ons de liefdelijke gewoonte om met dat ding elke man op een pol te zetten van het hekken, dat ze in de tuin vlak achter de achterdeur hem. De hele dag blijft dat ding dan op die pol hangen. En eerst 's avonds als ze naar bed gaan, wordt het weer naar binnen gehaald. En dat was al maandenlang een doorn in het ogen van Annegie. Annegie heeft al wat op dat ding gevoeterd. Het is me wat moois, zegt ze dan. Hier en ginder, ik kijk uit het keukenraam of ik kijk het in dat smerige ding aan. Gert-Jan, je moet er maar eens naartoe, of ze dat ding niet anders neer kunt zetten. Annegie, zeg ik dan, je kunt dat wel zeggen, maar die mensen zijn op eigen terrein. Door is niks aan te doen, al onze 50 van die pispotten neerhangen. Nou, zeg Annegie dan, het is me wat lekkers. Ze bedarven de hele buurt er nu al mee met één zo'n ding. Doe ons de politie maar eens naar kijken. Het is toch geen gezichten. En fijn, Annegie kon voeteren zoals ze wil. De pot hing elke man netjes op de pol van het hekkie. Maar verleden week op een man keek onze buurman de Smit met de kop over de schutting. Gert-Jan, zegt de Smit, je moest dus even komen, want ik heb me nu toch wat moois in de reparatie. Ik kom eraan, buurman, zeg ik. En dan ging hij het ook en die dacht, wacht eens even, dan loop ik mee, want dan ga ik om een kummer geen koffie drinken bij de buurvrouwen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik en de vrouwen liepen naar de buren en toen wie de waan, zegt de Smit, kijk Gert-Jan, ik heb van een jager een buks in de reparatie. Een echte goede vuurbuksen. De slagpinnen werken niet helemaal goed en ik heb die buks gerepareerd. De jager heeft er een paar kogeltjes bij gedaan om me de buks te proberen. Maar ik ben helemaal geen schutter, jongen. Ik ben de niezenwijs en die interesseren je ook nog wel voor geweren. Ik moest dus even mijn paar schoten doen. Dan kan ik zien of dat ding weer goed werkt. Nou ja, dat was niet heel dove man zo aan de zeg. Dat kun je wel begrijpen. Het was een kulfie naar mijn hand. Geef maar op dat ding, zeg ik. Dan zal ik er wel eens even mee paffen. Ik ding een keugeltje in de buks. En ik zag een doel. Op het dak van de Smit stond een eigen gemaakte windwiezer. Ik richting op die windwiezer en pats, het schot ging af. De windwiezer draaide een slag in de ronde. Ik had hem netjes een raak. Mooi, zegt de smid. Het is in orde. De buks waren ik weer bijs. Geef me nog eens even mijn keugeltje, zeg ik. Ik kreeg er de tweede kogel en toen mikte ik op de takken van onze appelboom. Pats, ook het tweede schot was raak. De spoorndes vleugen van de takken. Ik was het echt nog niet verleerd. Ik was altijd al een beste schutter in die zeur, zeg ik trots. Nou, zegt de smid, ik heb nog één keugeltje, verpaft die dan ook maar. Geef op, zeg ik. Ik stop de laatste keugel in de buks en ik keek eens rond naar een doel. Annegien en de buurvrouwen stonden bij ons en ze keken vol bewondering naar mijn schutterstalenten. En toen zegt Annegien, I love him. Dan schiet hij op dat witte ding tot bij de buurt. Dat ze door aan uw man te pronken hebben. Mijn hele uitzicht van u te keuken is bedurven. Schiet hem aan Vlaanderen, gaat Jan. Ik begon te lachen. Nou, toe dan, scherpschutter, zich Annegien. Waagt er eens een schot aan. Je kunt gerust doen, hè. Ze bent van mij naar vrocht de deur u de gang. Als dat pronkstuk aan Vlaanderen op de grond ligt, kunt ze ook wel denken dat het er afgevuilden is. En misschien vergeten ze dan wel weer een nier te kopen. En dan kan ik tenminste weer zonder ergernissen uit het keukenraam kijken. Hoe het kwam, meesten, weet ik niet. Maar zonder de vierde binaar te denken, drukte ik de buks aan de schouder en nam het witte doel in het vizier. Pats, zegt de buks. De pot wiebelen een keer op de pol, maar hij bleef hangen. Mis, klungel, zegt Annegie. Niks ervan, zegt de smid. Hij heeft dat ding echt wel een raak, gaat Jan. En als hij goed kikken, hij dwars door de boeien me scheuten. Wacht eens even, ik zal de verenkikker eens even ophalen. De smid kwam terug met de verenkikker en toen hij even me keken had, gierende van het lachen. Missen, laat me nu rap naar binnen gaan. Gaat Jan heeft dwars door de boeien me scheuten. Er zit een klein rond geugien in. Fruit, ik weet er nu wel dat de buks weer goed werkt. Ik zat er wel een beetje over in. Maar Annegie had liever gezien dat de aflaan scheuten was. De volgende keer neem je maar een kanon, gaat Jan. Want nu ben je hem nog niet kwijt. Hij zou eens wel lek, zegt de smid grinniken toen we aan de koffie zaten. Ah, fijn, wie wachten af wat er gebeurt. Alles goed en wel, zegt Annegie. Ik heb graag vrede met alle buren. Maar het is geen manier van doen dag aan dag het uitzicht van een meester te bederven. Als ik uit het raam kijk, wil ik ook wel eens wat anders zien als dat witte ding. De hele dag bleef het beroemde meubelstok op de polen hangen. S'avonds tegen een uur of half elf ging ik naar achteren om de schuren te sluiten en toen zag ik nog net dat de gepensioneerde buurvrouw het ding naar binnen haalde. Nou, Annegie, zeg ik even later, hij is naar binnen. Maar buurman zal vannacht wel een kuiertje naar de gang moeten maken, want hij is echt niet woord te dichter meer. Ik hoop dat ze het niet in de gaten hebben, dan is het dat het mijn schuld is. Afijn, wie ging samen naar beren en wie sleept lekker naar al die emoties. De volgende dag zaten we aan het brood en ik had net in Annegie gezegd, zal mij benieuwen of onze gepensioneerde buren vannacht nog last gehad hebben van lekkage. Toen de smid met een lawaai van wonder en geweld kwam binnenstoven. Meesten, meesten, zegt de smid. Hij het alles zien? Hij het alles zien? Wat een zien, vroegen Annegien en ikken. Gooi de geschouw mee naar de keuken. En kijk eens voorzichtig door het keukenraam. De buurvrouw heeft alle beide dekens al in de aan de linde hangen. Je kunt gerust aannemen dat ze gisteravond, toen ze dat ding in huis hadden, helemaal niet in de gaten had hem, dat in de boeien een geugie zat. Nou, de rest kun je er dan verder wel bij bedenken. Wie steuven naar de keuken en inderdaad in de tuin van onze buren hingen de dekens te wapperen in de wind. En op hetzelfde moment kwam de buurvrouw in de buiten met het ding in de hand. Ze leupte mee in het vuilnisvat. Wie zagen dat ze ding een keer omdraaien en met een verwonderd gezicht keek ze naar de boeien. Toen haalden ze de schouders op en met een smak verdween die lelijke witte pispot in het vuilnisvat. Zo, zegt Annegie, dit bouwen kwiet. En ik hoop dat ze zo schrikken is, ben dat ze er nooit geen ene meer aanschaffen. Maar door Ben wie geen een van beiden zeker van.

0: Nou, ook nostalgie, hè?
1: Ja, pure nostalgie.
0: De Broeders Brouwer, ja, dat is ook een standbeeld voor neerzetten.
1: Ja, hè, dit afgelopen zomer, Hieden, ja. Wie ging altijd naar die voetbalfeesten in Hieden? En speciaal voor de Gebroeders Brouwer, jongen. Ja. Gosh, ja, die wachten nog maar. Tijdens ook geweest.
0: Ja.
1: Maar ik heb een nieuwe, hè. Bob ja, Himmel, nog zo graag.
0: Vrouw Wennemars.
1: Vrouw Wennemars, ja, die stukjes die ze schrijft, ik blijf het mooi vinden. En dit keer ging het over dat ze verkeerd antwoord geeft wanneer er een televisie verkocht moet worden. Wie had een televisie nodig voor in ons nieuwe huis? Dus wie naar de Mediamarkt? Ja, in Zwolle woon doe je dat, hè? Dat is dus ook lokaal kopen, ja. Al is het een landelijk iets.
0: Tuurlijk.
1: Geen idee waarom ik eigenlijk meeging, want ik heb helemaal niks met elektronica, zegt ze. Hij, Erben dus, ging alvast te parkeren. Ik ging alvast de winkel in. Er kwam een aardige jonge man van de afdeling televisies op me af. Dus even later stond ik samen met hem te kijken naar een hele wand met televisies. Ik wist wat ik zag, ik wist de moeite, maar verder wist ik niks te vragen over een televisie. En dat gaf ik ook eerlijk toe. En het mijn man komt er zo aan was ook niet erg sterk. Een paar tellen later kwam de man in kwestie aanlopen. En die weten Erben borstkasten vooruit. Dat is misschien toch een ding, alsof hij even wil laten zien dat hij wel verstand van zaken had. Maar in feite had hij ook weinig vragen over de televisie. Een soundbar, bedacht ik opeens, direct wel eens van de heurt. Die moet wie ook nog. Had ik toch nog iets nuttig bij je dragen. Maar nog voordat de jongen een mooi verhaal kon vertellen doorover, zich Erben iets raars als, dat komt nog wel een keer. Echt heel raar. Ik dacht dat bij een televisie heuren. Ik werd een beetje overduveld en ik werd ook een beetje boos. Waarom hangt dat bord door, vroeg ik aan de jongen, om het ongemak te verdrieven. Er stond met grote koorletters op, kalibreren. Ik dacht, wat is dat nu? Dat wilde ik net voorstellen, zegt de jongen, en hij loopt voor ons uit naar twee televisies. De bovenste met niet zo mooie kleuren en de onderste met prachtige kleuren. Voor €50 extra kunnen we uw televisie alvast kalibreren. Dan krijg je betere kleuren van. Goeie kleuren leek me wel fijn. Dat dan maar doen, vroeg de jongen. Zeg hier het maar, zegt Erben, terwijl het toegeeflijk mijn kant op keek. Ja, doen, was mijn reactie. De ogen van Erben werden groot van ongeloof. Toen gingen er meer rond. En toen knepen ze een beetje dichter, zoals die kleine spleetjes als ze hellig wordt. En vervolgens viel mij een spottende blik ten deel. Ik had hemel het verkeerde antwoorden gegeven. Ikke, de vrouwen, de kneus. Ikke, die niet deur had. Dat het gewoon een simpele truc was. Om ons wat extra geld uit de zak te kloppen. Hij zeeg het nog net niet hardop. Maar zijn ogen zeiden alles. Ik had weer eens als vrouwen een faalt. Zo voelde het. Dus ik ben de winkel uit. Doei, krieg het in de rummen met jullie televisie. Ik lopen wij naar huis. De volgende man, het was op een zondag, werd de televisie al geleverd. Er ben natuurlijk kabouter die ze was vannacht, zei Erben met een smerig lachje, die vannacht speciaal voor ons deze televisie hem gekalibreerd. Ja, Erben, wrijf het er nog maar eens even in. Het zal allemaal wel, maar hij hangt nu wel aan de muren. En hij deurt het. En de kleuren ben echt mooi. Geheim met vrouwen, hè?
0: Ja, dat geheim met vrouwen.
1: Geheim met vrouwen.
0: Ja, maar het is allemaal verkooptactiek, hè?
1: Techniek.
0: Ja, ik heb hier een concurrent van ons werk. Wie had zelf natuurlijk ook een winkel. Maar daarvoor moest ik van mijn vader en zoon is gewerkt. Dus moest ik bij Wouda. En dan kreeg ik ook verkooptraining. Maar dat, ik ga het niet allemaal op de radio zeggen. Maar er waren wel trucjes bij wat heel simpel was. Dat de mensen toch iets meer gingen betalen.
1: Ja, maar wat denk je van al die training die mensen kregen aan die telefoons die op?
0: Ja, precies hetzelfde. Ja,
1: mevrouw, dat, dit en dat, ze zo veel niet genoeg. Nou,
0: die opbellen, ja, dat vind ik ook.
1: En nu krijg je zo'n blik, een metaalstemmen.
0: Ja,
1: dat is vertraining en dat wordt dan nog een keer. En doellijn. En, maar als ze mij soms hun schelden, als dat muziek in al steekt, dan drukken ze mij wel weg.
0: En dan bel je nooit weer op.
1: Oh, jongen. En
0: dan, nou, eventien, het zit er weer een beetje op, hè. Ja. We hebben nog 2 minuten, dus kunnen je een stukje muziek gooien nog uit. James laatste nog even maar achterhand. Maar het was allemaal weer
1: nostalgie.
0: Mooi. Nostalgie. Maar dan een mooi onderwerp. En dan volgende week boden weer.
1: Wie gezondheid boden.
0: Maar dan met Bettes weer.
1: Dan is Bettes er weer.
0: Nou,
1: die als de naam ging vervoer. Is nog Breugen trouwens, want ik ben ook op de fietsen.
0: Dus je bent
1: ik ben wel op de fietsen.
0: Dus ben wel Breugen.
1: Ja,
0: als kun je altijd een kantje wel met de bussen nu brengen.
1: Oh, dat is dan wel weer het gemak van de
0: bussen. Kan de fiets zo achterin.
1: Dat is dan weer het gemak van de bussen.
0: Ja. Nou, luisteraars, bedankt voor het luisteren allemaal. Het was weer gezellig. En we zijn weer begonnen met de goede start. En volgende keer gaan we het weer over de klederdrachem. Dan gaan we echt beginnen.
1: Ja. En we gaan het weer hebben over Gert-Jan natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ben de meesten met boeken, met oude verhalen, alsjeblieft, bel me. Schiet me aan Zan. Ik loop altijd wel anders. Ja. Want ik wil het heel graag hebben, al dat materiaal.
0: Okay. Die aan de boeken zat?
1: Nog niet.
0: Oh.
1: Nog steeds niet.
0: Oké, okay. Nou, ik heb er ook nog zat dus.
1: Ja, maar staan er oude verhalen?
0: Ja, zeker. Anders verzinnen we ze wel.
1: Goed zo. Ja, boven goed.
0: Ja, nou, bedankt en tot de volgende keer.
1: Tot
0: maar weer.
1: De volgende.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze woensdagochtendspits in het midden van het land. Wat opvalt wel is de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud op de N227 Wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Voor de aansluiting met de A28 staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaag in de muziek.nl.
1: Ja, hadden ze dat klaarstaan, maar hadden ze. Had ik ook niet opgelet. Ik dacht, dat is van de goede, maar ze hadden gewoon de verkeerde weer klaargezet. Maakt niet uit, het kan gebeuren. Dan doe het gewoon zo.
2: Herkent u deze nog? Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzij dan gaat Jan Molde voor de afgelopen drie uur van Noord-Veluwe Sport. En ja, bekervoetbal en mijn club die heeft in ieder geval weer gewonnen. Ja, van de plaats van Hotel Elburg, wat daar gaat. Ja, mooi. We gaan lekker doen, gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag. En het is vandaag 29 augustus, dus de komende twee uur alleen maar muziek die betrekking heeft op die datum 29 augustus door alle jaren heen. Maar we begonnen met alarmschijf van deze week, bedankt voor het jaar 1976. Still Young Band, Steven Stills en Neil Young met Long May You Run. En ja, ik vind het een hele mooie rustige plaat, meen ik serieus. Ik heb het nog niet vaak gehoord, meen ik serieus. Ja, ik kan het wel zo'n. Het is eigenlijk zo'n nieuw medalletje, maar ik vind het toch wel lekker in gehoor liggende plaat. We gaan verder met de plaat van Roy Orbison. Ja, het is niet het weer voor deze plaat, maar ja. Ja, House Without Windows, hier is Roy Orbison.

House Without Windows van Roy Orbison. En ja, House Without Windows en Without Love, ja. Maar Roy, die komt nog een keer ja, komt u nog een keer langs. De Les Stewart Quartet wordt op 29 augustus 1958 gevraagd om tijdens de openingsavond van de Kersbars te spelen. Deze club in Liverpool in Engeland is eigendom van de moeder van Piet Best. Zij heeft de kelder onder haar woonhuis tot muziekzaal laten verbouwen. Vlak voor de opening krijgen de leden van de groep, met onder andere gitarist George Harrison en drummer Ken Brown, onderling ruzie. Ze gaan er uit elkaar. George Harrison stelt voor The Quarrymen voor de openingsavond van de Kersbar te

vragen. Ze doen het spelen op 29 augustus 1958. Drie latere Beatles voor het eerst met elkaar samen. John Lennon, Paul McCartney en George Harrison. Ken Brown is op deze avond de drummer van The Quarrymen. In 1958 speelt de groep nog 6 keer in de Kasbah. Nou, The Quarrymen. Ja, ik heb de opname van The Quarrymen. Maar ja, we gaan straks... We laten er 30 seconden van horen en dan gaan we gewoon naar... hoe de Beatles het toen de tijd hebben uitgebracht. Maar dit is The Quarrymen.

Hello Little Girl. En volgens mij was dit de allereerste single die John Lennon geschreven heeft. Maar dit was zoals de Beatles het uitgebracht hebben. Dus de Beatles met John Lennon, Paul McCartney, George Harrison. En ja, Ringo Starr. Ja.

Maar dat was ook de beginperiode van de Beatles. Later werd ter kaart gebracht door de FOMO's. En die hadden een iets meer een grotere hit mee. En het was ook iets meer op tempo. In het Fox Theater in Brooklyn in New York begint op 29 augustus 1958 een nieuwe serie van de Alan Freed's Big Beat Show. Optreden zijn er van Frankie Avalon, de Dandleers, Bill Haley en his Comets en van deze Chuck Berry.

0: Hit na hit, steeds weer.
1: De allerbeste gouden ouwe.
0: Keer op keer. Uit de 50s, 60s en 70s. Met Willem Vlieger in Tijdloos.

De single uit het jaar 1960. Dit was Cliff Richard samen met The Shadows, A Voice in the Wilderness. En Bruce Wills, de slaggitarist van The Drifters, trad op 29 augustus 1959 in de St. Stephen's Kerk in Westminster in Engeland met Anne Findlay. Cliff Richard is de getuige bij dit huwelijk. De Drifters zijn zijn begeleidingsgroep. Maar in de Verenigde Staten is er al een groep met de naam The Drifters, dus... De naam van de Engelse Drifters wordt veranderd in The Shadows, ja. En op 29 augustus 1961 neemt Brenda Lee in Nashville in Tennessee All Alone Am I op. De liedjes geschreven door Manos Haydarakis en Theos Ioannidis. Ja, dat zal wel een Griek wijzen. Het is ook nog een vertaling en die is door Arthur Altman. All Alone Am I van Brenda Lee komt pas op een jaar later, op 29 september 1962, binnen in de Billboard Top 100. En dan bereikt hij de derde plaats. Brenda Lee.

Ja, de Swinging Blue Jeans. En daarvoor was het Michael Jackson met, ja, single uit 1972. The Best of Michael Jackson. En dat was een LP die kwam in 1981 uit. En zoveel hits had, ja, wel Mr. Bruce, Jolly, zoals wel mijn solo hits. Had Michael toen nog niet. Nee, maar dit was zijn grootste band. En daarvoor was dus, daarna kwam de Swinging Blue Jeans met de Hippie Shake. En die Swinging Blue Jeans, die treedt op in Thank Your Lucky Stars. En Matt Monroe, de Britse zanger, die presenteerde die avond. En er zijn nog meer artiesten die erop optreden. Carrie and the Pacemakers, Julie Grant, The Wranglers en ook de Mudlarks. Mudlarks? Ja, dat kent u wel van deze plaat. The Book of Love.

Hummus Hummus met Silhouettes. Een single uit het jaar 1965. En ze geven een optreden op 4 september 1965. In Aston in Birmingham. Ja, en dat is in de gelegenheid van de uitvoering van Thank Your Lucky Stars. En James Dale is presentator op die avond. En Unit 4 Plus 2 treedt er ook op. Lulu, Chubby Checker. En ook de Rolling Stones. En die... Die playbacken daar. Ja, daar zal allemaal wel playback geweest zijn. I Can Get No Satisfaction, Rolling Stones.

Ja, de Youngbloods, Get Together, een plaats ja, die ook niet vaak heb gehoord. Nee, de Youngbloods die nemen op 29 augustus 1966 Get Together op. Deze groep uit Boston in Massachusetts, ja, die heeft Get Together opgenomen. En ruim een jaar later, op 26 september 1967, komt die binnen in de Billboard Top 100. De single bereikt de 62e plaats. Twee jaar later wordt Get Together gebruikt als het thema van de National Conference of Christians and Jews. En op 28 juli 1969 komt single opnieuw binnen in de Billboard Top 100. En dan bereikt hij de vijfde plaats. Dus wat dat gaat, is wel een hitje geworden voor je Youngbloods. Ja, dankzij een christelijk feest. Ja. In de Billboard Top 100 komt op 29 augustus 1964 Oh Pretty Woman van Roy Orbison binnen. Vanaf 29 september 1964 staat deze single 4 weken op de eerste plaats. Na Running Scared in 1961 is Oh Pretty Woman de tweede nummer 1 notering van Roy Orbison in de Verenigde Staten. Ja, Only the Lonely Ache. Nou ja, hij heeft zoveel mooie platen gemaakt, maar ja, ze kunnen niet allemaal nummer 1 worden. Dat is makkelijk zat. Roy Orbison met Oh Pretty Woman.

Ja, met deze single leerden we Tracy Chapman kennen. Fast Car. En die staat ook op LP Tracy Chapman, die in 1988 werd uitgebracht. En op 29 augustus 1988 stond deze LP nummer 1 in West-Duitsland toen de tijd nog. Ja, we gaan naar een andere nummer 1 een LP. En dat is uit het jaar 1960 van de Kingston Trio. String Along. En deze LP bleef maar liefst 10 weken nummer 1 staan in de Amerikaanse albumlijst. En ja, van die LP werden 2 singles uitgebracht. En dit was er een van. The Bad Man's Blunder. The Kingston Trio. Daarna gaat nog plaats van de Kingston Trio draaien. Ja.

Ja, waar hoor je ze nog? De Kingston Trio met de Reverend Mr. Black. De laatste plaat die we draaien is wederom van de Kingston Trio. Ja, ik heb een plaat van 2 minuten, dus dat moet er kunnen. Lemon Tree, tot na de klok van 6 uur.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze woensdagochtendspits in het midden van het land. Wat opvalt wel is de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud op de N227 Wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Voor de aansluiting met de A28 staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

uitgezocht door Marcel van Es, de beheerder van The Cats Forever. En hij zocht uit vanaf de album Home, wat de Cats in 1973 uitbrachten, zocht hij uit Let's Go Together. Een single toen de tijd uitgebracht en het bereikte toen de tijd de nummer 7 als hoogste notering voor The Cats. En plaat is medegeschreven door Piet Veerman en Jaap Schilder. Ja, dat kleine mannetje, je weet wel. Maar op die LP Home, ja. Maribaya is op single uitgebracht, Let's Go Together. En ja, een keuze die ik gemaakt heb. We gaan gewoon lekker terug in de tijd weer. Hey, come on, back in time. We gaan naar de Time Machine. Toen tijd geschreven door Arnold Muren en de liedzanger Piet Veerman.

Ja, de Cats met Time Machine. In 1974 werd hij weer in Amerika opnieuw uitgebracht. En die vind ik persoonlijk niet zo mooi. Ik vind deze mooier. Die is meer op tempo. Ja, iets sneller. Op 29 augustus 1966 staan de Beatles voor de allerlaatste keer op het podium. Na deze laatste live datum op hun vierde Amerikaanse tournee met een optreden in Kensington Park in San Francisco stopt de groep met optredens. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr zijn het zat om alleen van hot naar her te reizen en geen rust te hebben. Het wordt geen tijd voor andere zaken. Het wordt tijd voor andere zaken, dat vinden zij. Voorlopig neemt de groep een paar maanden vrij af. Pas op donderdag 24 november 1966 komen de Beatles bij elkaar om in de Abbey Road Studios in Londen te beginnen aan Strawberry Fields Forever.

Bob Seger en de Silver Bullet Band met Still the Same, een single uit jaar 1978. En na een huwelijk van 10 maanden gaan Bob Seger en zijn vrouw op 29 augustus 1967 uit elkaar. Van 8 november 1987 tot en met 31 augustus 1988 is Bob Seger getrouwd met de Amerikaanse actrice Annette Sinclair. Dus dat was ook niet echt lang. Nee, een maandje of 10. Op 10 juli 1993 trouwt Bob Seger met Juanito Doricot. Dit is voor Amerikaanse zanger, gitarist, zijn derde huwelijk, waaruit 2 kinderen worden geboren. En Wigwam van Bob Dylan komt op 29 augustus 1970 binnen op nummer 32 in de Nederlandse top 40. Wigwam bereikt op 19 september 1970 de derde plaats. Het nummer heeft geen tekst. Bob Dylan neuriet de melodie van Wigwam. Sommige fans vinden dit de slechtste plaat die hij ooit heeft gemaakt. Niettemin is deze track van het album Self Portrait de allergrootste hits voor Bob Dylan. In Nederland, dus ook in de Nederlandse top 40.

Eric Burden en War met Spill the Wine. En Spill the Wine van Eric Burden en War komen op 29 augustus 1970 binnen op nummer 27 in de Nederlandse top 40. De single bereikt als 15e plaats als hoogste plaats. Eric Burden is begin jaren 60 de zanger van The Animals. The House of the Rising Sun is 1964 hun eerste hit. 3 jaar later wordt de naam veranderd in Eric Burden and The Animals. In 1968 gaat de band uit elkaar. Vanaf 1970 werkte Eric Burden een jaar samen met War, een funk rock band uit Long Beach in Californië. Spill the Wine is de eerste single van Eric Burden en War. En we gaan naar 1972, want de Deense zangeres Lil Anderson overlijdt op 29 augustus 1972 voor de Tweede Wereldoorlog is zij zangeres in nachtclubs en literaire cafés in München en Berlijn. Hier zingt zij gedichten van Hans Lijp op muziek van een vriend. Een van die gedichten is Lili Marleen. Zij komt erachter dat Lili Marleen door de nazi-propagandist Norbert Schulze op muziek is gezet. Lil Anderson neemt haar versie op in 1939. Het wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog een groot succes. Zowel aan Duitse als aan geallieerde zijde. Lil Anderson heeft altijd openlijk haar afkeer van de oorlog betuigd. Ze mocht 62 jaar worden. Nou, Lil Anderson kon ik niet vinden, maar of die had ik er hier al niet op schrijf staan. Maar ik heb gekozen voor Marlene Dietrich, Lili Marleen.

Mooi, hè? Melanie, peace will come. En Melanie geeft een optreden op een festival op het Britse eiland White. Ja, en Sean Phillips, ja, die zal die kerstplaat wel niet gezongen hebben. John Sebastian treedt erop, Joni Mitchell, Tiny Tim. Ja, met die tulpen. 10 Years After, The Doors, Sly and the Family Stone, Tony Joe Wild en The Who. En Mongo Jerry zou ook optreden, maar die heeft het laatste moment afgezegd. Melanie, ik neem aan dat ze wel meer plaat heeft gezongen als die ene. Dus we gaan er nog in draaien van Melanie, The Brand New Key.

Melanie met Brand New Key. Melanie, ja, die is ook niet meer onder ons. En de volgende is ook niet meer onder ons, want op 29 augustus 1977 proberen drie mannen op de begraafplaats Forest Hill in Memphis de stoffelijke resten van Elvis Presley te stelen. Ze worden gearresteerd. Vernon Presley besluit de stoffelijke overschotten van zijn zoon en diens moeder, die naast elkaar zijn begraven, op Graceland opnieuw een laatste rustplaats te geven. En daar liggen ze nog steeds in alle rust. Op 29 augustus 1976 overlijdt de Amerikaanse bluesmuzikant Jimmy Reed in San Francisco aan hartproblemen. Hij is op 26 september 1925 in Dunlut in Mississippi geboren. In 1943 trekt Jimmy Reed naar Chicago, het mekka van de grote stads blues. In 1955 heeft hij zijn eerste hit met You Don't Have to Go. Zijn composities zijn door talloze artiesten opgenomen, zoals Baby, What You Want Me to Do, door Elvis Presley en door de band Tem. White Lights, Big City, door The Animals en Donald Fagen. Honest I Do, door The Rolling Stones en ook Aretha Franklin. En Ain't That Loving You, door The Q65 en Eric Clapton. Jimmy Reed mocht 50 jaar worden. Ik heb gekozen voor die uitvoering van Elvis, maar het is een live uitvoering. Dus ik heb het begin even beluisterd. Ik dacht, nou, ach, het is Elvis.

0: for you.
1: Can we do what you want, baby, what you want?
2: Ja, toen ik de bladen hoorde, denk ik van, hé, hey, het is ook toen de tijd ook uitgebracht op de Comeback Special in het jaar 1968. Dat, ja, die had ik beter kunnen draaien, maar hey, ik dacht, nou ja, vooruit. Ik zag hem staan en dacht, nou, laat deze draaien, maar ja, dit is bij live concerten opgenomen toen de tijd. Maar ja, vooruit, het maakt niet uit. We gaan naar de nummer 1 van 29 augustus, maar dan van het jaar 1964. It's All Over Now van de Rolling Stones.

Why Tell Me Why van Linda Meijer. Deze single die komt op 29 augustus 1981 binnen op nummer 26 in de Nederlandse top 40. Why Tell Me Why wordt na de Alternative Wave uit 1976 de tweede nummer 1 hit voor Anita Meijer. Deze single staat vanaf 26 september 1981 zes weken lang bovenaan. In België staat Why Tell Me Why vanaf 17 oktober 1981 vier weken lang op de eerste plaats. En we gaan naar het jaar 1987. Ja, nummer 1 in Groot-Brittannië. Rick Astley met Never Gonna Give You Up.

succes. Maar ja, Rick Astley, wat zou hij tegenwoordig doen? Ik weet het niet. Nee, makkelijk zat. Dan kijk ik op de klok. Het is bijna 7 uur, dus we gaan er even uit voor reclame nieuws. Na de klok van 7 uur gaan we beginnen met de top 40 van uitgezonden toen de tijd op 28 augustus 1976. We gaan eruit met de nummer 1 van de Billboard Top 100. Edwin Starr met War. En op 28 augustus 1970 stond deze plaat dus. Nummer 1. En ik heb hem een keer live mogen zien. En ja, de enige plaat die ik kende was dus, War. Want het was wel een hitnotering in de Nederlandse top 40. En Bruce Springsteen heeft deze plaat ook uitgebracht. War van Edwin Starr.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze woensdagochtendspits in het midden van het land. Wat opvalt wel is de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud op de N227 Wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Voor de aansluiting met de A28 staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De top 40, maar dan 50 jaar geleden.
6: U hoort het bij Tijdloos.
5: U hoort het bij Lou FM.

0: Ja, een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. En met de Tijdloze 40, de top 40 van uitgezonden toen tijd op 28 augustus 1976. En gaan beginnen met de eerste nieuw binnenkomen deze week op nummer 34. Ja, ze komen uit Zeeland. We hebben het over Saskia en Serge. Ze zijn helemaal in country. Don't Tell Me Stories. Saskia en Serge, nieuw op nummer 34.
1: Hello, darling. I see. You're not coming home tonight. Well, what am I supposed to say? Yes, I know the reason.

Don't Tell Me Stories van Saskia Ansjeze, nieuw op 34. We gaan naar nummer 32, wederom een nieuw binnenkomer. En het heeft niks te maken met dat autobedrijf Ferrari en ook niks met het circuit daar in Italië, Monza. Nee, het heeft te maken met Monza. Dat was een hondje, ja. Ferrari met Monza, nieuw op nummer 32.

Monza van Ferrari. Ja, Frank Ferrari. Dat is de liedzanger van de band. Nieuw op nummer 32. En we gaan naar de albumschijf van vorige week. Erasmo Carlos met Cachaca Mechanica. Nieuw op nummer 28.

Ja, helemaal uit Brazilië. Erasmo Carlos, Cachaca Mechanica, nieuw op nummer 28. We gaan naar nummer 26. Ja, van Brazilië gaan we helemaal naar Amsterdam. Lia Velasco, 5:05 p.m. Another Friday night, nieuw op nummer 26.

505, another Friday night. Lia Velasco, nieuw op nummer 26. We gaan naar nummer 25, stijgen van 29 naar nummer 25. Henry Gross met Shannon.

Henry Cross in de tweede week stijgen van 29 naar 25 met Shannon. En we gaan naar een favoriete plaat van Paul McCartney. Nieuw binnen deze week op nummer 24. De Liverpool Express met You Are My Love.

You Are My Love van de Liverpool Express. Ja, de plaat waar Paul McCartney van geschreven dat het een van de beste platen is die ooit geschreven is. Ja. We waren nummer 20 in de lijst. Stijgend van 23 naar nummer 20. Maar weer drie plaatjes winst voor Billy Joel en James.

heel rustig van Billy Joel, James. En ja, hij stijgt ook heel rustig. Van 23 naar 20 jaar. Elke week maar een paar plaatsjes. En soms kun je hem dan niet draaien. Nee. Varen nummer 17 in de lijst. Stijgend van 22 naar nummer 17. Barry, Maurice en Robin Gibb. Oftewel de Bee Gees met You Should Be Dancing.

0: You Should Be Dancing van de Bee Gees. Stijgend in de derde week van 22 naar nummer 17. We gaan naar nummer 16. Nee, Willem, dan moet je deze hebben.
1: De klapper van de week.
0: Ja, de klapper van de week. En wie is dat dan? Ja, de Pussycat met hun nieuwe single, Smile.

Ja, de hoogste nieuw binnenkomen deze week. Smile van Pussycat. Nieuw op nummer 16. We gaan naar nummer 15. Stijgen van 26 naar nummer 15. Nico Haak en zijn paniek size met Moezijn.

Nicolaak en de Brinksaaiers met Moe zijn. Ik word er ook een klein beetje moe van, ja. Hij stijgt in de tweede week van 26 naar nummer 15. En van 19 naar nummer 13. Ja, genieten van Lontolurie en de Shakers. All right, making love in the middle of the night. So

Ja, een heerlijke single van Long to Learn in the Shakers. All right, making love in the middle of the night. Ja, in de derde week van 19 naar nummer 13. En in de tweede week stijgen van 24 naar nummer 11. Jimmy James en de Vagabonds. Oude alarmschijf. Now's the time.

How's the Time van Jimmy James en de Vagabonds. Ja, in de tweede week van 24 naar nummer 11. We gaan naar nummer 6 in de lijst. Stijgen van 18 naar nummer 6. Maar liefst 12 plaatsen winst voor Figgy Leandros met Tango d'Amour.

Tango de Moer van Vicky Leandros. Ja, 12 plaatsen winst in de tweede week van 18 naar nummer 6. De top 3 van de 2 naar 3 zakkend. Elton John en Kiki D met Don't Go Breaking My Heart. En ja, van 4 naar nummer 2 de plaat. Die ze voor het eerst zongen bij het huwelijk van koning Carl Gustav en koningin Sylvia. We hebben het natuurlijk over ABBA met Dancing Queen.

0: van 4 naar nummer 2. Dat allemaal in de derde week en volgende week misschien wel. Je weet het nooit, maar ja, abbekende, ja. Zal het wel nummer 1 worden, Dancing Queen.
1: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaag in de muziek.nl.
0: Ja, dat wou ik weer even laten zeggen. Hey, ik wens je straks heel veel plezier met de Weekend Express met Fred en Ron. En ze draaien muziek uit de jaren 80, jaren 90 en ook nog wel. Meer deze tijd naar de 2000, laat ik zo stellen, makkelijk dan. Maar we gaan eruit met de nummer 1 van 28 augustus 1976. En dat is de Manhattans met Kiss and Say Goodbye. En die staat er enkele weken. Zat hij weer in nummer 1. En het is een hele mooie plaat. Van tijd op zijn, ik ben er volgende week vrijdag weer tussen 5 en 8. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Doei!
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen.